Van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt de verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Picasso, Vivian en meer dan 1000 andere artiesten. Live op het 50-jarig jubileum van North Sea Jazz. En Blend is erbij. Het hele weekend hoor je de beste live concerten, exclusieve interviews en natuurlijk je favoriete Blend DJ's. Vandaag vanaf 4 uur. Blend, live at North Sea Jazz.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. Zes uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Calypso. Blend. 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.

0: love, classic R&B, hip hop and soul. Blend. 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn 2 mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden 2 schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

La Soul, Givian en meer dan 1000 andere artiesten. Live op het 50-jarig jubileum van Noordzee Jazz. En Blend is erbij. Het hele weekend hoor je de beste live concerten, exclusieve interviews en natuurlijk je favoriete Blend-DJ's. Vandaag vanaf 4 uur. Blend, live at Noordzee Jazz.

0: 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: So. Blend.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Info. Blend. Twee uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

and soul. Blend. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is binnen zonder.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app. But all I wanna know, baby, is...

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van het festival naar jouw speakers. NPO Blend brengt je het hele weekend live naar Noordzee Jazz. Jamie de Ruiter en Jasmine Sendar.
2: Oh, zondagmiddag, dag 3 Noordzee Jazz en een waanzinnige line-up vandaag.
3: Gezelligheid.
2: Hey, ik vind het leuk dat je er bent, lieverd.
3: Ik het

0: muzikaal gaan we alle kanten op deze dag.
1: Dit is Blend live at North Sea Jazz.
0: Met Nas Bridging the Gap, Jasmine Sennaar tegenover mij.
2: En JB tegenover mij.
0: Hé, hey, maar is dat even leuk zeg.
2: Wat gezellig.
0: Het is de dag 3 van North Sea Jazz, de 50ste editie.
2: Ja.
0: Time flies. Ik weet niet, je was er gisteren, hè?
2: Ja, gisteren was mijn eerste keer North Sea Jazz, ever.
0: Dat ook?
2: Ja.
0: En dat terwijl je ook net zo oud bent als het festival.
2: Oké, Jamie, ik dacht dat dit een gezellige dag zou worden. You screwed it up already.
0: Hey, maar hoe kan dat? Hoe kan dat? Want er staan elk jaar waanzinnige artiesten, toch?
2: I know. En ik heb echt zoveel verhalen gehoord van vrienden en zo. Maar iedere keer of ik was op vakantie of het kwam er maar niet van.
0: Ja.
2: Maar goed, hey, hoe cool is het dat ik gisteren mijn virginity heb verloren?
0: Ja, en wat,
2: van de 50ste editie.
0: Wat is het meest bijgebleven? Wat heb je gezien?
2: De vibe.
0: De vibe gewoon.
2: Ja, ja, mensen zijn super chill, lekker aan het genieten,
0: ja.
2: Vriendelijk. Ja, en toffe artiesten.
0: Ja, ik zag video's voorbij komen van Burna Boy gisteravond. Het schijnt één groot hoogtepunt geweest te zijn. Gaan we later echt nog wel wat dingen van laten horen, want we hebben het allemaal weer opgenomen voor je.
2: Yes.
0: Verder op de line-up vandaag Frenna onder andere, gaan we ook aan je laten horen. We hebben Givian. Ja, en vanavond natuurlijk de grote afsluiter met John Legend. En daarvan gaan we niet één of twee liedjes laten horen. Zodra hij begint, gooien wij hier een schuif open. En totdat hij het podium afloopt, dan gooien we die schuif pas weer dicht.
2: Dus oh, gek.
0: Anderhalf uur lang John Legend live op NPO Blend.
2: Nou, dat is wel echt nice.
0: Goed, altijd leuk om met live muziek te beginnen. Hij staat op dit moment op het podium. Een man die geboren is in Senegal. Doorbrak in 94 met een gigantische hit. Een Grammy Award winning album heeft gedropt ooit. Voor het eerst op North Sea Jazz stond in 89.
2: Wauw!
0: Deze man heeft gewoon een geschiedenis. Niet alleen met het festival, maar ook gewoon met de dingen die hij gedaan heeft. En die grote hit Seven Seconds. Ik kan me voorstellen dat als je zijn naam hoort, dat je dan misschien niet gelijk denkt, oh. Maar als je de plaat hoort, denk je, oh ja,
2: ja dat is kent iedereen.
0: Jawel, hè?
2: Zelfs jij. Jij was er nog niet eens geboren.
0: Hey, kun je nagaan. Ja. Ja, ik ben ermee opgegroeid, ja. We gaan over en weer dit soort opmerkingen maken vandaag. Ik hoor het al. Voordat ik hem aan jullie ga laten horen, goed om je even te melden in de NPO Luister-app. Waar zit je op dit moment? Hoe ben jij je zondag aan het vieren?
2: Laat het ons even weten.
0: Laat het ons even weten in de NPO Luister-app. Ga naar Blend en stuur een berichtje deze kant op. Yusu en Doer, 7 Seconds, live hier op North Sea Jazz. Daar gaat-ie.
3: This is Yusu from West Africa, Senegal. You need

Ah, fantastisch. 1994, hè, deze 7 Seconds. Gewoon hartstikke live hier op Noisy Jazz. Yuzu en Doer hoorde je. Hey, is dat even lekker? Je luistert Blend live vanaf de 50ste editie van het Noisy Jazz Festival, waar waanzinnige artiesten op het podium staan. Grote namen, namen die je misschien nog niet kent. We ontvangen zometeen ook iemand die echt miljoenen streams aan het scoren is met grote hits, onder andere samenwerkt met Kehlani. Haar naam is K1. Blijf hangen hier bij Blend. Hoor je ook Carrie Hilson zometeen. En is Janae. Hier is Groove King.

0: Wie zit er nou nog op Snapchat? Dat is gewoon echt...
1: Jamie, wil je stoppen? Ik probeer mee te gaan met mijn tijd. Ja. Ja, ook al ben ik bijna 50, wil ik alsnog op Snapchat. Ja.
0: Nee, maar het is prima. Weet je, jij loopt hier... Oké, even goed uitleggen. We staan op North Sea Jazz, de 50ste editie vanuit Rotterdam. En we hebben echt een prachtige plek gekregen. Want we staan op het Central Park. Het is eigenlijk een beetje het hart van het festival waar alles samenkomt. Waar je lekker kunt eten.
1: En chillen.
0: Waar je leuke LP'tjes kunt kopen en dingetjes. Dat heb jij gisteren trouwens ook gedaan,
1: toch? Ik heb geshopt. Ja, er zat een hele vrouw met allemaal hele leuke Afrikaanse klederdracht. Ik heb bijna haar tasje gestolen. Ik was zo enthousiast. Ik dacht, oh leuk, neem het mee.
0: Netjes betalen.
1: Ja, en ik heb gedrumd.
0: Ja, oh ja, je kan hier ook inderdaad muziek maken.
1: Maar dat kan je allemaal zien op onze socials. NPO Blend.
0: En NPO Blend op Insta komt helemaal goed. Maar het betekent ook dat we hier uitkijken op gewoon de mensenmassa. En in de glazen studio zitten, lopen de mensen voorbij. En ineens ontploft de boel hier. Wat gebeurt er allemaal?
1: En Cilia Rombriertje uit de huis.
0: Cecile, je krijgt geen seconde om even tot rust te komen. Je bent er net, hè?
2: Echt, hè? We lopen net binnen. Eerst was het toiletje pakken en eten. En toen zagen we jullie en toen was het gewoon over en voorbij.
0: Ja. Maar North Sea Jazz is wel een festival waar je, denk ik, wel een beetje thuis hoort. Heb je er ooit op de lijn opgestaan?
2: Nee, ik heb wel op de vooravond, zeg maar, het begin van North Sea gestaan. En ooit is met Michiel Borslap hebben we ook nog gestaan in een zaaltje.
0: Ja.
2: Maar dit is elk jaar, ga ik toch altijd als het kan, hè? Want het is ook in een weekend en ik moet kunnen. Dan kom ik graag echt even langs. Ja.
0: En kom je dan voor de vibe of kom je echt voor specifieke artiesten?
2: Sommige artiesten, zoals laatst Anita Baker, was ik helemaal wauw. Die kwam hier, Gladys Knight was hier ook. En Diana Ross vorig jaar nog gezien. Dus het is wel dat ik echt... Ja, we kijken wel altijd naar het lijstje. Maar als er misschien iemand is die ik niet ken, vind ik het ook prima.
0: Ja, nee, maar de vibe gaat om de vibe.
2: Ja,
0: en met het hele gezin ook.
2: Ja, dit is eigenlijk sinds vorig jaar dat we echt de meiden ook meenemen. Vorig jaar was de eerste keer dat ze kwamen. En we vinden het toch belangrijk dat zij nu ook een beetje... gevoed worden met
0: het is echt een beetje opvoeding.
2: Ja, en ook wat je niet kent. Want ik ken ook heel veel dingen niet. En dan is het toch even interessant om wat geïnspireerd te raken en te luisteren. En ze zijn heel muzikaal. Dus ja, dit hoort er ook een beetje bij.
0: Ja,
1: ja, dit is de toekomst, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Deze twee hier achter.
2: Ja,
1: Jamie, geloof mij. Zingen, piano spelen, de whole shebang, dansen.
0: Maar mag ik even vragen of ze de line-up hebben gezien? Of er dan bepaalde artiesten zijn waarvan jullie zeggen... die willen we echt even checken vanavond?
3: Ik wil heel graag Givion zien.
0: Givion, goede muzieksmaak. Ik hoor het al.
3: En John Legend en Jebba.
0: Nee.
1: Oh, kijk.
2: Ja. Dat is de oudste.
0: Je hebt het goed gedaan. Nee, maar je hebt het goed gedaan, mama. Toch?
1: Ja, en Ed, ik vind het superleuk dat je hier bent. Want jij appte me van... Oh, Mine, ben je daar? Ik kom langs. Supergezellig. Maar ik ben natuurlijk je vriendin.
2: Ja.
1: En ik wil natuurlijk ook dat mensen naar jou gaan kijken. Want dit jaar...
2: Het is gewoon een
1: 30-jarig, niet bestaan, maar wel van je carrière.
2: Anniversary, En dat vier ik op 14 november in de AFAS.
1: Dat
2: en ik
1: is
2: ben
1: toch
2: zo
1: te
2: blij.
1: Gek.
2: Ja, en het ook te gek is om te horen dat het gewoon bijna uitverkocht is.
0: Hey.
2: Dus ik ga de vakantie in met goed nieuws. Dat er echt nog maar een paar tickets.
0: Nou, laten we dat vandaag even afsluiten dan. Ja. Waar kunnen we dat scoren? Want dan,
2: op 30jaaruitcilia.nl.
0: Dan vind je het wel, hè? 30jaaruitcilia.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, en ik hoorde ook nog, kijk, Cheers natuurlijk hier links van mij.
2: Kijk,
1: de ladies of soul, papa Boomer. Echt, die staat, je moet hem eens zien. Met zijn klappen telefoon.
2: Dit is echt leuk. Hij lijkt wel een toerist ook. Zo'n tasje
1: maar,
2: een petje op.
1: Ja. Ed, ik hoor ook het fantastische nieuws... dat de Ladies of Soul volgend jaar...
2: Yes.
1: De Pointer Sisters.
2: Ja, 3 april volgend jaar. De Pointer Sisters komen langs.
1: Dat is toch wel echt te gek. Ja, ik ben helemaal excited.
0: Nee, ik snap het. Je gaat ook nog optreden bij Replay. Die staan hier toch in oktober.
2: Ja, en zij komen ook weer bij mij. Dus dat is ook weer leuk. En weet je, we eren de soulmuziek. Ik bedoel, hier in North Sea Jazz, je merkt het. We worden allemaal gebombardeerd. Jazz, alle invloeden. Soul, R&B, pop. Alles komt door elkaar heen. En funk. En dat komt allemaal samen bij de ladies. Dus we zijn altijd zo blij als we dat feestje hebben. In de Ziggo Dome is dat, by the way. Dan is het zo tof dat we al die muzieksoorten bij elkaar bundelen. En ook heel veel mensen daarmee helemaal overrulen. Helemaal overbombarderen. Zeg maar.
0: Met alles wat er aan de hand is in de wereld. Dat je dan inderdaad gewoon met elkaar muziek kan vieren. Die verbondenheid kan voelen. Dat iedereen lekker bij elkaar langskomt en op komt treden. Dat je je gezin lekker mee kan nemen. Dat is toch, dat is wat we kunnen doen.
2: En muziek is medicijn, zeg ik altijd.
1: Ja, maar dat voel je ook hier. Zo, want het is mijn eerste keer in North Sea Jazz.
2: Echt?
1: Ja.
2: Echt?
1: Ja, je hebt me nooit meegenomen.
0: Ik heb er net al beledigd, maar praat met hem, hoor.
1: Echt super tof. Iedereen, super chille vibe. Dus je merkt toch echt de liefde voor muziek dat mensen biedt.
2: Allemaal liefhebbers, en dat is zo tof.
0: Luister, Etilia is net 2 minuten binnen. Ik vind dat we haar weer even met rust moeten laten.
1: Okay,
0: zodat ze
1: eten,
0: even wat kan eten.
2: En ik wil een plekje hebben, dus ik wil lekker gaan zitten.

0: geniale gek die Kanye West is. Flashing Lights heeft hij ook gestaan, hè? Noisy Jazz 2006.
1: Oh, really?
0: Ja, ja, ja, zeker. Wow, was wel een goede show. En ja, ik hoef je niet te vertellen dat Kanye een beetje gek is af en toe.
1: Een beetje.
0: Dus heel even luisteren wat hij deed toen.
2: I checked this out. I like this song too.
1: Wow.
0: Aha, Take On Me vindt hij een geweldig liedje. Heeft hij gewoon gedaan op Noisy Jazz.
1: Wauw.
0: Ja, ja.
1: Speciaal. Ja.
0: Je weet nooit wat je krijgt als je naar Kanye gaat. Dat was geweldig. Hey, een van de hoogtepunten gisteren, dat was toch wel het concert dat Burna Boy gaf.
1: Ja, ik hoorde echt zijn naam gonzen de hele dag.
0: Ja.
1: Dat mensen zeggen, oh ja, ik wacht echt op Burna Boy.
0: Je moet even op Instagram @NPOBlend de beelden zien, want het zag er echt waanzinnig uit. Super muzikaal, die band is echt geweldig. Ja. En nou, we kunnen wat laten horen, want Les deed hij bijvoorbeeld gisteren live.

0: Ja, Jasmin, als je dit al ziet, dan vragen wij ons toch wel een beetje af waarom wij er niet bij waren.
1: Waarom waren jullie er niet bij?
0: Maar... Behind the scenes. Meshai!
1: Ik was er wel bij.
0: Jij was er wel bij.
1: Waar waren jullie thuis bij de kids?
2: Ja, ik moest naar huis naar de kids.
0: Ja, ja. Ik ook, ja.
1: Ja. Daarom ben ik voor jullie achtergebleven bij de grote Legends on Stage. Burna Boy was amazing. En ik sta daar op een gegeven moment naast mijn vriendin. En ik sta gewoon eerst een beetje zo gek te doen, te zwaaien naar Burna Boy. En mijn binnenste zegt op een gegeven moment... Meshai, now we're gonna commit. Hij gaat mij groeten. En ik sta dus daar zo. En ik sta op een gegeven moment...
0: te zwaaien, ja.
1: En hij komt aanlopen zo met zijn microfoon.
0: Ja.
1: En hij doet...
0: Hij wijst naar je.
1: En een knipoog.
0: Oké, gewoon omdat jij al je chakras openzette.
1: Al mijn chakras open hebt gezet. En zei, Burna, come here.
2: Sprinkle,
1: ja, je weet het.
0: Oh, Shai, we staan hier op de 50ste editie van North Sea Jazz. Jij mag een aantal artiesten aankondigen. Jij mag hier backstage rondlopen. Wat gaat er vandaag nog gebeuren? Waar kijk je naar uit? En heb je choose?
1: Ik heb...

0: Ja.
1: We hebben zojuist Yusuf N'Dour gehad. Ja. Nou, dan heb je het over de Genalese muzikant die ook nog eens een keer in de politiek heeft gezeten. Deze man op het podium, Madness.
0: Dus toerisme iedereen, heeft hij gedaan, toch?
1: Toerisme heeft hij gedaan.
0: De eerste van toerisme is hij geweest. Ja.
1: En je ziet gewoon, soms laat muziek mensen meteen dansen. Meteen blij worden. En dat is echt wat zijn muziek doet.
0: Ja.
1: Frenna staat zo meteen op het podium.
0: Ja, gaan we wat live laten horen ook.
1: Ja, wat ik je nu al kan vertellen.
0: Oh,
1: ik kwam net, want als je dingen wil weten.
0: Ja, ik wil juice. Dingen.
1: Ja, juice, nee, juice. Ik kwam net Randall High tegen. En dat is een trompetist. Ik zeg, hey.
2: Oh ja.
1: Ja, en die speelt dus vandaag mee met Frenna.
2: Oh,
1: hij
2: leuk.
1: Heeft voor deze set heeft hij 3 trompetisten meegenomen.
0: Wow.
1: Voor zijn set. Dus dat betekent, he's gonna jazz it up.
0: Ja, maar ik vind zijn live band sowieso fantastisch. Ja. Het is hele muzikale muziek natuurlijk. Het is heel soulful.
1: Het is heel soulful, die afrobeat. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat. Hoe dat gaat klinken.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog... Dit is van gisteren. Wacht even.
0: Je hebt het niet in het koppie staan?
1: Nee, ik heb het wel in het koppie staan. We hebben ook nog Givian.
0: Ja.
1: Ik wacht nog op groen licht of hij een aankondiging wil, ja of nee.
0: Oh, want anders mag je hem aankondigen. Niet alle artiesten willen dat.
1: Nee, want je moet je dit voorstellen.
2: Ja,
1: je hebt iets van 12 podia hier zo op North Sea Jazz. En het verschilt heel erg qua... Ja, hoe zeg je dat netjes? Bekendheid in de zekere zin.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Van de artiesten. Dus dat betekent niet een kleiner podium dat je minder bekend bent. Hè? Dat,
0: nee. Dit
1: betekent
0: nee, het is, niet, heeft meer te maken met hoe intiem wil je de show hebben. Zeg maar.
1: Exact. Ja. En op het hoofdpodium, daar staan per definitie de namen waarvan iedereen weet... Oh, John Legend, daar kan ik tenminste 1 liedje van opnoemen.
0: Ja.
1: Met andere woorden, als je daar dan artiesten hebt staan... betekent dat je publiek ze ook al kent.
0: Ja.
1: En dan is de vraag, maar is het van toegevoegde waarde om een presentatie te doen?
0: Als jij zegt, hey, je kent hem van Get Lifted, dat album.
1: Ja.
0: Hier is John Legend. Ja.
1: Juist, ja. Is dat dan van toegevoegde waarde? Oh, ja. Ik zou zeggen, in sommige gevallen wel. Want het gaat natuurlijk ook om de interactie met het publiek. En als je zo creatief bent als dat ik ben...
2: Oh.
1: Ja, dan kom je natuurlijk met... Hè,
0: jij komt wel met facts. Maar ik kan me ook voorstellen, in het geval van Frenna bijvoorbeeld... dat je gewoon wil dat die zaal stil is en dan ineens... Boom, en dat je denkt, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, dus ik voel me absoluut niet een soort van gedist, hoor. Als mensen zeggen,
0: nee,
1: ze willen geen
0: krijg je factuur toch wel betaald.
1: Daarom.
0: Ja,
1: maar check.
0: Ja?
1: En dan ga ik er vandoor, want ik heb dingen te doen in
2: jullie
1: ook.
2: Ja.
1: Ik mag dus wel een vooraankondiging doen van de man die al sinds de jaren 70... de ene hit naar de andere hit aan het maken is. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere artiesten. Die mag ik dus 10 minuten voor tijd aankondigen.
2: Oh.
0: Wauw.
2: Ja, en wie is dat dan?
0: Nile Rodgers. Oh, wow. Dus jij gaat dat dan op jouw manier brengen.
1: Ja.
0: En dan moet de zaal nog even wachten.
1: Ja.
0: En dan gaat hij beginnen.
2: De Shai Saus.
0: Fantastisch. Shai, we spreken je later. Dankjewel.
2: Thank you.
0: Leuk hè, Shai, even langs. Okay.
1: Ja, leuk.
2: Hey, blijf
0: hangen bij Blends, want we gaan je nog heel veel toffe live dingen laten horen.

0: I never traded you for anybody else.
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De mooiste concerten, backstage verhalen, de unieke sfeer van North Sea Jazz. Beleef je het hele weekend live op NPO Blend. Jamie de Ruiter en Jasmine Sendar.
3: Hey, het wordt wel tijd dat je nu een beetje rond gaat lopen. Vind je het goed?
4: Oké.
3: Ja, we hebben weer een bingo kaart voor je gemaakt. Oh, met allerlei leuke opdrachtjes. Zometeen meer, blijf hangen.

0: gewoon dat dansje maar op die zondagmiddag voor je.
1: NPO Blend. Live at North Sea Jazz.
0: Het is dag 3 van North Sea Jazz. Een van de grootste indoor festivals ter wereld. Het festival waar jazz, funk, soul, R&B, hip-hop, afro, alles een beetje bijeenkomt. Bestaan al 50 jaar. De eerste jaren in Den Haag en de laatste jaren in de mooiste stad van Nederland, Rotterdam. Daar zijn we neergestreken. 3 dagen lang. Dit is de zondag met op de line-up vandaag Frenna, onder andere Givian. We gaan vanavond vanaf 9 uur het hele concert wat John Legend gaat geven uitzenden. Dus dit is de plek waar je moet zijn. Ook leuk als je je even meldt in de NPO Luisterapp. Dan kun je ons gewoon een berichtje sturen als je naar Blend gaat. Hoe je je zondag aan het vieren bent. Of er ook dingen zijn van 50 jaar North Sea Jazz die je misschien zou willen horen. Want we hebben echt een gigantisch archief van al die fantastische artiesten die hebben gestaan. En daar kunnen we gewoon wat dingen van laten horen. Dus misschien ben je er wel bij geweest een paar jaar geleden. Heb je Stevie Wonder gezien? Heb je Amy Winehouse gezien? Mary J. Blige vorig jaar? Laat het weten en dan gaan we zo lekker terugblikken. Is het tijd dat we Jasmin de studio uitsturen. Die hier staat op het Central Park met een wandelzender, zoals dat mooi heet. Hebben we een goede verbinding? Hallo, test,
2: ja,
0: test, breakie,
2: zeker,
0: breakie. Ja. Hey, we gaan weer een Blend Bingo rondetje doen. We hebben een nieuwe bingo kaart gemaakt. En dat is gewoon omdat we jou ook een beetje willen uitdagen. Het moet een beetje prikkelend blijven. Er staan dingen op als een hardwerkende beveiliger zoeken. Iemand die het hele weekend erbij is. Die net een vinylplaat gekocht heeft. Iemand die hier alleen rondloopt vandaag en een groot fan is van een bepaalde artiest. Wat denk je ervan?
2: Ik kan er alleen afstrepen.
0: Oh, vertel.
2: Ik loop nu tegen iemand op die net een nieuwe vinylplaat heeft gescoord. Hoi.
3: Hoi.
2: Wat heb jij in je tasje zitten?
3: Ik heb een plaat gekocht van Burna Boy. Met nieuwe en oude nummers.
2: Nice. Kijk, zie je? Goed hè, van mij, Jamie. Nu al meteen.
0: Maar heeft die Burna Boy ook gezien gisteren?
2: Heb je Burna Boy ook gezien gisteren?
3: Nee, ik ben alleen vandaag. Ik heb een dagkaart voor zondag. Doen we al een paar jaar op rij, dus...
2: Baal je niet een beetje dat je hem niet hebt gezien gisteren?
3: Ja, het is altijd lastig. Je moet altijd keuzes maken wie je wil zien en wie niet. Of je moet heel weekend, maar dat vind ik altijd net te veel eigenlijk. Dus.
2: En voor wie kom je vandaag dan?
3: Wisselend. Nou, Rodgers aan het einde. Straks John Legend nog. Zometeen Frenna. Een beetje wisselend van nu en oud eigenlijk.
2: Kijk. Jamie, deze man staat ondertussen wel een burgertje te chappen. Okay. Dus ik ben hem wel een beetje aan het storen. En ik moet ook zeggen, die lucht van die hamburger doet ook iets bij mij. Maar ik heb er al één af mogen strepen. Hè? Oh. Goed, hè? Zo snel.
0: Ik zie hier op de bingo-kaart nu ook nog een extra ding verschijnen. Burgertje meenemen voor Jamie.
2: Burgertje meenemen voor Jamie.
0: Nee, we gaan je lekker op pad sturen. En als je toffe dingen tegenkomt, gewoon aan de bel trekken. Hè?
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Dan gaat hier een alarm af en dan zoek ik weer contact met je.
2: Is goed.
0: Oké, je bent bij NPO Blend. We gaan zo meteen even terugblikken op Noah Saré. Stond hier.

Samen met Outkast, ja, de mannen die hier in 2014 stonden. En dat was een bijzonder optreden, want ja, Big Boy, Andre 3000... die hebben heel veel muziek gemaakt samen en ook echt wel veel opgetreden. Maar ook genoeg momenten.

ja, de mannen die hier in 2014 stonden. En dat was een bijzonder optreden. Want ja, Big Boy, Andre 3000, die hebben heel veel muziek gemaakt samen. En ook echt wel veel opgetreden. Maar ook genoeg momenten gehad dat ze zoiets hadden van... nou, ik hoef jou even voorlopig

0: Rotterdam. We hebben ja, grote sterren aan je kunnen laten horen. Vanavond John Legend vanaf 9 uur. Gewoon het hele concert live hier op de radio. Maar ook namen waar je misschien nog niet zo vaak van gehoord hebt. Nederlands talent Noah Saré was hier gisteren in de studio. En zij ja, stond voor het eerst op North Sea Jazz, het festival waar zij al heel vaak is geweest met haar ouders, met haar familie, waar ze grote artiesten heeft gezien. Ja, en om daar dan op een dag zelf te staan, dat is natuurlijk krankzinnig. Ze vertelde over ja, het moment dat ze dat haar vader kon gaan vertellen.
1: Onze vader is componist ook. En toen we waren geboekt voor North Sea Jazz, dacht ik moet hem bellen. Meteen hem gebeld. En hij zei, ja, wat is er? Ik zit in de stiltecoupé. Ik zei, nou pap, hou je in. Maar we zijn geboekt voor North Sea Jazz.
0: Ja.
1: Ah ja, excuse my language. Maar hij zei, walk! Walk! Hij wilde niet op.
0: Uit de stilte hoor je deze man in die trein. Fuck! Nee, maar dat kun je niet inhouden als trotse vader zijnde. Gewoon,
1: en ze stonden nu ook in de zaal, dus ik denk dat ze heel trots
0: zijn. Ja, dat weten we wel zeker. Noah Saré, en ze heeft een fantastisch optreden gegeven. Als je de beelden wilt zien, check even @NPOBlend op Instagram. Ja, laten we er nu gewoon nog even een paar minuten van gaan genieten. Zo klonk dat gisteren hier.
2: Before we leave, we'd like to pay a tribute to the one who made us fall in love with music in the first place. This is Wendolph's Cry.

Het is toch waanzinnig. Nederlands talent Noah Sarré. Die naam moet je goed onthouden. Ze staat op 8 november in de Tolhuistuin in Amsterdam. En ze deed hier een fantastische cover van When Doves Cry. Ja, van een man die hier ook legendarische concerten heeft gegeven. Prince natuurlijk, 2011 onder andere nog. Gewoon elke dag meerdere concerten. Echt krankzinnig. Je luistert Blend live vanuit Rotterdam. Je hoort het een klein beetje aan het stemmetje. Dit is dag 3.

0: huis. Het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. En Vogue, hold on. Jamie hier, live vanuit Rotterdam. Het is dag 3 North Sea Jazz. We gaan je natuurlijk fantastische optredens laten horen. Zometeen gaan we Frenna live aan je laten horen. We hebben vanavond John Legend vanaf 9 uur natuurlijk. Maar ja, er gebeurt hier zoveel. Zoveel podia, zoveel plekjes waar je naartoe kunt om ja, lekker rond te struinen, om wat te eten, om wat te drinken. Dat we zoiets hadden van, we gaan Jasmine gewoon de studio uitsturen met een bingo-kaart. Ja, kijken of ze wat opdrachtjes kan voltooien. Misschien een hardwerkende beveiliger vinden. Is dat al gelukt, Jasmine?
1: Ja, nou, we hebben geprobeerd de beveiliger te krijgen. We hebben er een paar gevonden. Alleen, zij mogen helaas niet on-air.
0: Oh.
1: Ja, dus een beleid.
0: Streng,
1: maar
0: streng.
1: Ik moest wel zeggen, alle beveiligers zijn hardwerkende mensen hier.
0: Oké, dus ik moet jou nu gaan geloven op jouw mooie bruine ogen.
1: Dat ja. Dat die je kan afstrepen.
0: Dan streep ik hem af, ja, oké.
1: Ik heb eigenlijk, denk ik, 2 in 1. Ik hoop dat je me goed hoort, want af en toe komt er een windje voorbij. Iemand die hier het hele weekend is geweest. En ook iemand die fan is. Ik heb hier een prachtig gezin hier voor me zitten. Vader, dochter en vriendin. Dochter is mega fan van Frenna. Hey. En papa.
2: En ook voor Frenna. Ik ben met mijn dochter mee.
1: En jullie zijn hier al het hele weekend, hè?
2: We zijn hier al het hele weekend. Dit is eigenlijk de apotheose van de hele weekend. Het is geweldig.
1: Maar zo schattig dat jullie hier met z'n drieën zijn. Ik neem aan dat jullie alle drie voor een ander artiest komen.
2: Sorry, ik verzond je niet zo goed.
1: Ik zeg wel schattig dat jullie hier het hele weekend met elkaar zijn. Jullie komen denk ik wel allemaal voor een ander artiest.
2: Ja, het is...
3: eigenlijk maar... Ik ben alleen vandaag.
1: Ah, wat schattig. Dus echt speciaal voor je dochter, voor Frenna.
3: Ja, voor mij hè.
4: Zij mocht kiezen of ze welke dag ze wilde komen. Ze wilde speciaal vandaag voor Frenna komen.
3: Over Myrna wil je gisteren, maar...
4: Gisteren was een moeilijke keuze, hoor. Ja, moeilijke keuze.
3: Moeilijk.
2: Maar ze moest kiezen. Het kon niet elke dag.
3: Ze wilde in 2 dagen met mij doorbrengen, hoor.
2: Nee. Gewoon 1 dag. 1 dag.
1: Strenge papa. Maar goed, je moet keuzes maken in het leven. Je hebt gekozen voor Frenna. Wat verwacht je van het optreden?
3: Nou, ik denk eigenlijk dat er ook nog iemand meegenomen wordt, stiekem. Maar ik weet niet wie. Maar ik verwacht het wel een beetje.
1: Wie hoop je?
3: Wij hopen toch op broederliefde, denk ik.
0: Oh?
2: Ja, broederliefde hopen we op.
1: Kijk, hoge verwachtingen hier, Jamie.
0: Nou, inderdaad. Ja. Je gaat gewoon naar een artiest kijken en dan worden even verwachtingen uitgesproken. Ja. Dat er gewoon nog andere legendes op het podium gevraagd gaan worden. Ja, nee, je moet groot dromen natuurlijk.
1: Ja, precies, tuurlijk. Ja, toch? Ja.
0: Oké, okay. Hey, wat goed. Hey, ik vind het zo leuk om te zien dat het echt een familiefestival is. Hè?
1: Ja, dat is echt te gek. Je ziet er gewoon echt hele families, stelletjes. Echt van alles loopt hier rond.
0: Hey, maar ik zie dan, even kijken, iemand die hier het hele weekend bij is, die heb je nu.
1: Nee, die heb ik dus nu. Dus ik moet alleen nog iemand die hier vandaag alleen is.
0: Oh, en dan heb je de bingo-kaart vol.
1: Ja.
0: Oh, ongelooflijk. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Oké, nou, nog even op zoek dan. En dan spreek je weer zo weer.
1: Oké,
0: Jasmine Sendar. Je luistert NPO Blend. En ja, ik hoop dat je de naam Givian kent. Amerikaanse artiest. Fantastische stem, fantastische muzikant. Maakt hele fijne R&B. En staat hier ook gewoon op het podium. Brak in 2020 door met Heartbreak Anniversary. Ja, en als hij straks gaat optreden vanaf 8 uur... dan gaan we hier natuurlijk wel wat toffe dingen van laten horen. Als een kleine pre-party om alvast even lekker in het sfeertje te komen... en misschien kennis te maken met deze gigant. Hoor je Givian nu hier bij NPO Blend. Dit is zijn nieuwste Jezebel.

0: Goes. We staan live op North Sea Jazz. Het is de 50ste editie. En dat is een mooie editie. Al is het alleen maar omdat je vanavond vanaf 9 uur John Legend gaat horen hier als officiële afsluiter. En dat gaan we ook helemaal live uitzenden. Het hele concert van begin tot eind. We gaan ook een beetje terugblikken op de dingen die de afgelopen jaren zijn gebeurd. Misschien heb je wel een bepaalde act waarvan je zegt, die wil ik graag nog een keertje horen. Daar wil ik graag nog een keertje van genieten. Burna Boy bijvoorbeeld, gisteren hier op het podium Incognito hebben we gezien. Was ook echt fantastisch. Wat een muzikanten zijn dat ook. Niet normaal, toch? Oké, ik wacht even op het knikje hier rechts van mij. Ik kijk heel moeilijk, Kavita. Incognito. Ja, omdat het is gewoon een hele lastig uit te spreken. Zeg jij het even goed dan. Incognito.
1: Incognito.
0: Dan zeg ik, ben ik bang dat ik in kok. Echt,
1: stap je maar is een Britse bent.
0: Ja, dat weet ik. Maar ja, ik ben niet Brits opgevoed, lieverd.
1: Ja.
0: Ja. Weet je, ik zit hier te struggelen met al die namen, die interviews in het Engels en zo. Maar volgens mij gaat het wel goed, toch?
1: Ja, het gaat wel goed.
0: Even een kleine live evaluatie hier op de radio.
1: Ja. Ik doe eindredactie, ja, dat weten de mensen niet.
0: Nee, precies. Dus daarom probeer ik jou ook te vriend te houden hier.
1: Ja.
0: Bilal, heb je het gezien gisteren, Bilal?
1: Een beetje.
0: Ja?
1: Ja, een beetje meegekregen.
0: Nou, Bilal is een fantastische artiest ook, toch?
1: Heerlijk.
0: Ja, wat is het allerleukste, allerbeste aan Bilal?
1: Nou, überhaupt gewoon zijn track, Soul Sister.
0: Soul Sister, laten we daar naar luisteren. Zo klonk dat gisteren hier op North Sea Jazz.
2: Yo.

op North Sea Jazz. Solstice te horen hier voorbij komen. Zometeen even checken hoe het met Jasmine gaat. Die hebben we met een bingo-kaart en een aantal opdrachten... ja, gewoon hier op pad gestuurd. En volgens mij gaat het wel lekker. Even kijken wat we haar kunnen geven als ze bingo heeft zometeen. Eerst genieten van Ryan Leslie.

0: Jasmine.
1: Ja, bingo!
2: Oh! Echt waar? Nu al?
1: Ja, zeker!
0: Oh, wacht even. Even uitleggen hoor. We hebben een bingokaart meegegeven aan je. Zodat je je klont kan lopen op North Sea Jazz Festival. Er staan een aantal dingen op. Hardwerkende beveiliger, die heb je gevonden. Iemand die er het hele weekend bij is, heb je gevonden. Iemand die een nieuwe vinylplaat gekocht heeft, die heb je gevonden.
1: Ook.
0: Iemand die groot fan was van, Frenna, hebben we net gehoord. Je hebt moeten nog één. Iemand die hier vandaag alleen is.
1: Ik heb hier Jinka naast mij. Hey, Jinka.
3: Hey, how we doing?
1: Hey, how we doing?
0: Oh my
1: yes,
0: God.
1: And Yinka's all by himself.
3: Well, I'm expecting a friend later on, but yes, right now I'm by myself. So.
1: Dus dat telt.
0: Ja, oké. Okay. Twijfelachtig, maar hij telt. Hey, maar waar komt hij vandaan? En wat brengt hem hier?
1: Yinka, so Jamie's asking where you're from and what brings you?
3: Well, the music, the jazz, the atmosphere, everything. I'm from London. So I'm really having fun being here for the last 2 days now, Friday. It's been great. My first time here too. I'll be back.
1: Zie je, dus eigenlijk had hij ook nog en het hele weekend. Dus had ik die ook nog erbij kunnen doen.
0: Oh ja.
1: Maar die had ik al.
0: Jij probeert altijd meerdere vliegen in één klap te slaan, heb ik het idee.
1: Ja, zo ben ik.
0: Oké. Okay. Hey, hebben we de man een lekker drankje aangeboden? Zit hij comfortabel?
1: So, are you enjoying our drink?
3: Your drink?
1: Yeah, we gave you some beverages.
3: I haven't had it yet.
1: Oh, shit.
0: Nou, zie je, daarom moet ik het ook altijd even checken van tevoren.
3: No, that's not your fault. I have it later.
0: Nou, dat kan toch niet?
1: Okay, yeah.
3: Everybody chill.
0: Oh, okay. Zijn wij slechte gasten hier, slechte gasten. Je schaam je niet, Jasmine?
1: Nee. We hebben het heel gezellig, hoor. We hebben het heel gezellig. Maar we moeten opschieten, want hij moet zo naar het
0: Waar gaat hij heen?
3: What am I going up to see right now? Sunday, so I'm off to see...
1: Atja?
3: Correct.
0: Oké, okay, vet.
1: Ja, en die begint zo meteen, hè? Dus we moeten het een beetje... Ik zit al kwartier sta ik hier met hem.
0: Ja, laat hem gaan.
1: Ik had hem al een kwartier geleden, had ik hem al gestrikt.
0: Alleen maar voor die bingo van jou.
1: Ja, ik ben fanatiek, dat weet je.
0: Hé, maar goed, je hebt het kaartje vol. Bedankt de beste man even, want
1: Jinka, thank you so much.
0: Thank you so much.
1: That you had the patience.
0: Yes.
1: And your time.
3: Well, I was kind of accosted. I don't really have a choice now, did I? But no, thanks for that, brave of you. You won the bingo, so have a great rest of the festival. I'm maybe seeing Curaçao for the jazz one in November, maybe.
1: Nice. Ja, ik heb natuurlijk Curaçao ook meteen even gepromoot.
0: Oh ja, tuurlijk. Oké, hartstikke goed. Hey, betekent wel dat we je weer kunnen verwelkomen in de studio zometeen, toch?
1: Ja, zeker. Kom eraan.
0: Mag ik, kijk gewoon heel even hier naar links en naar rechts, mag ik heel even een klein stukje laten horen van Frenna, jongens. Want die is nu gewoon aan het rocken op het podium. En zometeen gaan we er nog veel meer van laten horen. Maar ik wil je even laten horen, laten zien, laten voelen hoe dat dan daaraan toe gaat op dit moment in de NEL, een van de hoofdzalen hier tijdens North Sea Jazz.

dit is wel een vibe hoor. Het ziet er fantastisch uit. Ik zie een fantastische band. Ik zie Frenna over dat podium paraderen. Die doet dat natuurlijk al heel lang. Die weet hoe die het publiek moet bespelen. Ik zie jonge mensen in het publiek staan. Ik zie oude mensen in het publiek staan. Ja, dit is een beetje hoe het er nu aan toe gaat. En als je denkt, ach, zit die vervelende DJ weer er doorheen te lullen. Ja, ik snap het. Maar we gaan je zometeen echt nog veel meer laten horen. Want hij staat echt nog een goed uurtje op het podium daar. Blijf hangen bij NPO Blast.

0: Show. Blend. Zes uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van het festival naar jouw speakers. NPO Blend brengt je het hele weekend live naar North Sea Jazz. Jamie de Ruiter en Jasmine Sendar.
2: En dan is het ineens zondagavond. We werken toe naar Frenna, gaan we zo live uitzenden. Ja. John Legend vanavond, Givian. Oh my god, blijf hangen.

0: officieel zondagavond. Het is de dag 3 van dit spektakel.
1: De 50ste editie van North Sea Jazz.
0: Oh ja, krankzinnig, hè?
1: Ja, ik vind het wel heel cool dat wij hier staan in zo'n glazen hok.
0: Ja, een soort glazen studio.
1: Ja, en dat je de mensen kan zien en dat ze ook hier kunnen chillen.
0: Ja, zeker.
1: Heel gezellig.
0: Er staan hier af en toe mensen in de studio waar niemand van weet wie precies zijn. Maar die denken, ja, wordt ook betaald voor mijn belastingcenter. Dus ik mag er ook een beetje gebruik van maken. Ja, en gelijk heb je.
1: Ik wil dat van heel dichtbij
0: ja,
1: maken.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ja, wij zijn allebei ouders natuurlijk. Ja. En dan moet je zo'n weekend gewoon werken. Dat is wel wat het is.
1: Mm-hmm.
0: Je merkt het aan mijn stem. Het is echt dag 3. Maar ja, dan wil je ook eigenlijk gewoon weer naar huis als je klaar bent met werken. Maar daar heb ik dan achteraf weer spijt van. Want daar heb ik Burna Boy gemist gisteren bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ik ga vandaag echt even blijven.
1: Ik dus ook.
0: Ja?
1: Ik heb wel toestemming gevraagd.
0: Ja, en was dat goed?
1: Ja,
0: okay.
1: Hij snapte het.
0: Gaan we naar Givian zometeen?
1: Ja, leuk.
0: Die gaat vanaf 8 uur optreden.
1: Oké, gaan we
0: als je blijft luisteren naar Blend, dan gaan we dat ook gewoon aan je laten horen. Hè. Dus het is niet zo van, oh, hoor, ons het is goed hebben. Nee, we gaan je dat laten horen.
1: Ja.
0: En vanaf 9 uur gaan we het hele concert van John Legend aan je laten horen.
1: Ja, dat is wel echt gruwelijk, hè?
0: Maar nu staat hij on stage, onze eigen Frenna. En die is echt lekker bezig. We hebben net al wat laten horen. Maar is het een idee dat jij daar even heen gaat?
1: Ja,
0: om even op zoek te gaan naar die grote fans, naar de mensen die misschien de zaal niet meer binnenkomen omdat het te druk is. Of de ouders die helemaal geen zin hebben om daar te staan, maar omdat hun kinderen nou eenmaal mee zijn. Weet je wel, even op zoek naar dat soort verhalen.
1: Is goed. Ik ga even kijken of ik dan een leuk persoon aan de haak kan slaan.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Aan de haak slaan of gewoon echt wel voor het interview, toch?
1: Nou, voor het interview, hè?
0: Wij hebben de zoekende slaapplek vanavond.
1: Ja.
0: Nee, komt helemaal goed. En dan kunnen we daarna ook echt even een paar goede minuten van Frenna laten horen. Dus,
1: nice.
0: Je bent bij Blend, Bruno Mars, All My Soul, coming up naar Adina Howard. Oh, freak like me.

0: Amsterdam. Het is de 50ste editie van North Sea Jazz. We gaan later je dingen laten horen van Givian, fantastische Amerikaanse artiest met een waanzinnige stem die je kent van Heartbreak Anniversary. Onder andere John Legend vanavond vanaf 9 uur nog hartstikke live. Het hele concert alleen hier bij Blend. Maar we hebben Jasmina ook weer op pad gestuurd en die is naar een zaal gelopen waar Frenna staat op te treden. Hoe gaat het daar, Jasmina?
1: Het is zo druk hier. Het is niet normaal. Ik sta helemaal achter in de zaal en zelfs daar staan er mensen helemaal los te gaan hier. Ik sta hier naast drie fantastische vrouwen. Hi. Where are you guys from?
2: Mozambique.
1: You came all the way from Mozambique.
2: All the way from Mozambique to the 50th anniversary of North Sea Jazz Festival.
1: Nou, je hoort het. Super gezellig. Hey, and you're watching Frenna. Did you know her?
2: It's our first time. We even didn't know who he is. And we are loving it. Who he is? Is it from here?
1: Yes, he's from here.
2: It's good. We didn't know him. It's our first time.
1: Ja, geweldige vrouw hier. Are you guys sisters or what?
2: Sorry?
1: Are you sisters, friends?
2: Sisters-in-law.
1: Sister en sister-in-law.
0: Hé, hey, maar Jasmine, zijn ze dan wel voor een andere specifieke act hier naartoe gekomen, of niet?
1: Did you come for a special artist? Did you come for a special artist?
2: No, yes, Burna Boy, yesterday.
0: Hé, hey, dan snap ik wel dat ze Frenna ook leuk vinden. Ja.
2: And today, John Legend, right?
3: Yeah. Wow. It will be a nice, very nice, I think.
0: Jasmine, ik denk dat wij wat van Frenna moeten gaan laten horen. Want ik hoor dat het daar heel gezellig is.
1: Ja, het is hier echt amazing.
0: En je staat daar met drie pretty girls uit Mozambique. Ja, krankzinnig, echt. Dus laten we dan even gaan naar Frenna die Pretty Girls live doet hier op North Sea Jazz.

live. Gewoon hier op het Noordzee Jazz Festival. De 50ste editie. Een van de grote zalen, dat is Den Nijl. You're the pretty girls. Hey, dat is toch even lekker, hè? Gewoon drie dames uit Mozambique die zoiets hadden van... Hey, Noordzee Jazz, volgens mij is dat een leuk festival. Burna Boy komt er. Laten we gaan checken. Ja, dan snap ik dat je Fredda ook gewoon lekker vindt. En zijn muziek misschien ook wel, ja.

ons altijd bereiken via de NPO Luister-app. Sowieso goed om dat ding even op je telefoon te zetten. Kun je altijd en overal naar Blend luisteren, shows en fragmenten terugluisteren, het laatste nieuws vinden en ons dus ook berichtjes sturen. Of je nou bij North Sea Jazz betrokken bent, ja of nee. Ik wil ook gewoon even weten hoe je erbij zit. Het is toch zondagavond. Ik zag wel een berichtje van Duco al voorbij komen. Die loopt rond op het oude locatie van het North Sea Jazz Festival, toen het nog in Den Haag georganiseerd werd. Het Paul Aquette Paviljoen, daar is hij op dit moment even lekker aan het chillen. Paul Aquette is de man die North Sea Jazz allemaal begonnen is in de jaren 70. Ja, dus goed dat hij ook geëerd wordt. Maar hoe zit jij erbij? Zondagavond, ja, is het een beetje het weekend van je af laten zakken? Of heb je nog spannende plannen? Zijn er dingen die je zou willen horen hier op North Sea Jazz of van de afgelopen edities? We hebben een groot archief met echt grote namen die hier hebben gestaan. Heb jij ergens een bepaalde herinnering bij? Meld je dan vooral even in de NPO Luister-app. Stuur een berichtje deze kant op. Dan zal ik even kijken wat ik voor je kan doen. Dat gaat wel goed komen. Ik ben in een goede bui. Dat helpt altijd mee natuurlijk. Eens even kijken. De Jackson 5. Ja, dan hebben we het over een aantal Jackson-broeders natuurlijk. Waarvan ik zit te kijken. Ja, ik heb hier allemaal papieren. Ik zie nergens een naam staan. Michael niet. Nee, er heeft nooit een Jackson hier op North Sea Jazz gestaan. Het zou nog kunnen natuurlijk, hè? Klein neefje, nichtje. Ja, goed. I Want You Back hoor je nu.

0: is dat even lekker zeg. Kate Jornada, Craig David, Got It Good. Vorig jaar ook hier te vinden op Noisy Jazz. Craig David niet overigens. Nee, zou niet meer staan overigens met die zoele stem van hem. Hey, wat staat er nog op de planning de komende uren hier? En wat zou je nog kunnen meepakken? Givian gaan we later nog aan je laten horen. John Legend natuurlijk. Ja, en er is hier ook een soort afterparty met een man die, die echt onderdeel van gesprek is de afgelopen weken, maanden misschien wel. Omdat hij meetoert met Bruno Mars. Anderson Paak hebben we het dan over. Die verzorgt ook nog eens het voorprogramma als DJ Pee-wee. Ja, zodra ik die naam uitspreek, kan ik het eigenlijk niet serieus meer nemen. Ik vond ook in eerste instantie toen ik zag dat hij op Noisy Jazz zou staan, dacht ik, oh, maar het is best wel een serieus festival, toch? Dit met mooie, moeilijke muziek soms wel. Artiesten die je echt lekker kunt ontdekken hier. En dan wordt het hele boel vanavond afgesloten door een gast die een pruikje opzet met allemaal sound effects, de meest krankzinnige platen aan elkaar gaat mixen. Maar ik heb mensen gesproken hier die zoiets hadden van, nee, maar dat gaat echt wel leuk worden, want het is allemaal heel muzikaal. Het is de man ook achter Silk Sonic natuurlijk met Bruno Mars samen. Dus dat gaat leuk worden. Blijf sowieso luisteren naar Blend. Dan zorgen we er gewoon voor dat je daar ook wat van meekrijgt. Maar de man heeft als Anderson .Paak hier ook op het Noisy Jazz Festival gestaan. Die grote hit Calm Down deed hij toen live. Praten we over 2016. Wel leuk om even dat archief in te duiken, toch? Zo klonk dat toen.
1: That nigga's got me hot.

0: Roi.
1: Het hele weekend hoor je NPO Blend

0: Ja.
1: Wauw. Wow. Heerlijk.
2: Jawel, hè?
1: Ja, ik stond er net tussen. Het was echt geweldig. Je ziet gewoon jong en oud helemaal losgaan.
2: Fredda, die weet dat wel goed te verpakken. En ik vond het ook leuk dat je drie dames uit Mozambique net had gevonden.
1: Die hadden geen idee.
2: Waren gekomen. En dan kom je op een gegeven moment bij Fredda terecht. En dan snap ik heel goed dat je denkt, hé, dit vinden we ook wel leuk.
1: Ja, die gingen helemaal los. Dat was zo leuk.
2: Grote zomer te Zaza. Even een stukje van hem meegepakt hier bij NPO Blend. Ja, het is sowieso een festival waar jong en oud samenkomt. Toch soms zie je echt jonge kinderen lopen. Dat je denkt, wat?
1: Geen oppas. Ja. Of zoals Etienne zei, je kan niet vroeg genoeg beginnen om ze dit mee te geven.
2: Ja, de ene probeert inderdaad een stukje besparen. Ander heeft er iets van. Het is een stukje education inderdaad. Mm-hmm. Soms is het gewoon praktisch.
1: Ja. Ja.
2: Hey, wat fantastisch zeg. Fredda hebben we zojuist aan je laten horen. Wij hebben vanavond dus John Legend. Komt wat nieuws binnen op dit moment. Er komt wat nieuws in een omtrent John Legend. En het concert dat we vanavond gaan uitzenden.
1: Spannend.
2: Ben je er klaar voor? John Legend zal niet duren tot 21:15.
1: Oh nee.
2: John Legend zal duren tot 22:30.
1: Wow. Hey. Lekker, dus een kwartier langer.
2: Een kwartiertje extra John
1: wat
2: Legend.
1: Wat een feestje. Wat
2: Op 9 uur gaat dat plaatsvinden hier bij NPO Blend. Alright, zullen we kijken of we Shai nog even kunnen vinden zo?
1: Ja.

0: Een goede 70% van de muziek en de artiesten die we draaien hier bij Blend, dat die ooit op Noisy Jazz hebben gestaan.
1: Dat is wel echt crazy.
0: Maar je moet je voorstellen, het bestaat al 50 jaar.
1: Ja.
0: Er zijn iets van 17, 18 podia. Er zijn 150 acts, maar als je gewoon die artiesten optelt, zijn het meer dan 1000 artiesten. Dus ja, als je dat 50 doet, ja, gewoon iedereen en zijn moeder heeft hier gestaan.
2: Blend, live at Noisy Jazz.
0: Hé, hey, ja, en ik kan me wel voorstellen dat als je dan zelf muziek maakt, zoals Noah Saré, weet je wel, die we hier hadden gisteren. Ja, dat het dan een grote droom is om hier ook te staan op Noisy Jazz.
1: Ja, maar dat is toch, als je dit ziet, die hele vibe. Ik denk, als je artiest bent en je hebt hier nog niet gestaan,
0: ja,
1: dat je dan wel een beetje zuur bent.
0: Maar dus ook, als je nu luistert, hey, je bent ook nog nooit op Noisy Jazz geweest. Ja, zit je, ze regelen gewoon altijd een paar hoofdacts. Hè, John Legend vanavond bijvoorbeeld, gisteren ja. Burner Boy. Maar het is ook de bedoeling dat je hier gewoon een beetje rondloopt. Dat je af en toe even zo'n klein zaaltje binnenloopt.
1: Ja.
0: Dat je buiten iemand ziet staan met een gitaartje.
1: Nieuwe talenten ontdekt.
0: Ja, en soms hoor je daar nooit meer wat van. Maar soms zijn het ook artiesten die over een paar jaar echt in de hitlijsten staan, weet je
1: wel. En dan zeg je, daar was ik bij.
0: Daar was ik bij.
1: Ik
0: wist het toen al. Ik zei het toen al tegen iedereen.
1: Ik zag het al gebeuren. Ja, ja.
0: Altijd willen mensen claimen, toch?
1: Sowieso.
0: Hey, wij gaan het stokje zo overgeven.
1: Ja, over claimen gesproken. Ik zie mijn work husband al klaarstaan.
0: Ja, hè? Ik zie hem ook in mijn ooghoek. Het is een bad boy geworden. Hij heeft gisteren weer een nieuwe tat gezet, weet je wel. In nieuw ink, nieuw me, weet je wel. Okay. Nee, het is toch altijd de lieve jongen die het is. Cuba zometeen met onze Howard.
1: Ja.
0: Die gaan je onder andere het concert van John Legend laten horen vanaf 9 uur. Maar ook Kivian staat nog op te treden. Ik zie Coffee hier op mijn schermpje staan. Die staat in de Maas. Ja, joh, dus het gaat helemaal goed komen. En wij zien elkaar bij Kivian zometeen eventjes.
1: Ja, wij gaan daar even daten.
0: Oké, okay. Ik zou zeggen, check ook vooral even het NPO Blend op Insta. Dan zie je wat beelden, zie je wat backstage footage. En dan hoef je niets te missen van al die prachtige outfits die hier ook voorbij komen. Dus dat gaat helemaal goed komen. En morgen, ben jij er gewoon morgen om 7 uur voor een nieuwe ochtendshow?
1: Ja, zeker. Ja hoor. Oh.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De mooiste concerten, backstage verhalen, de unieke sfeer van North Sea Jazz. Beleef je het hele weekend live op NPO Blend. Cuba en Howard Komproe.
2: Ja, goedenavond. Zometeen op NPO Blend. Matt van Liam Thomas en dit is Whitney Houston, The Voice met I'm Every Woman.

0: Hij was hier bij North Sea Jazz een jaartje geleden. Howard Komprow heeft hem gesproken. Leuk dat je luistert trouwens. Dit is NPO Blend live vanaf North Sea Jazz.
1: Blend live at North Sea Jazz.
0: Cuba en Howard hier. Ja, yes. Howard, kan je dat nog een beetje heugen?
2: Nee,
0: dat
2: zeker.
0: Van een jaar geleden.
2: Zeker, zeker. Dat was heel spannend, want hij had net opgetreden. En we waren gaan kijken en het was echt fantastisch. Vooral toen hij zelf achter de drumstel kroop en liet zien.
0: Lee & Thomas achter de drums.
2: Ja, want hij is een drummer. En een multi-instrumentalist natuurlijk. Maar ook ja, die percussie, die drums die hij sloeg, was echt fantastisch. En het was een leuk gesprek met hem.
0: Ja, je vroeg hem ook naar zijn inspiratiebronnen. Ja.
3: So who you wrote songs for?
4: I've produced a lot of records for Ariana Grande, Drake, SZA, Post Malone. The list goes on, LMA. There's a lot of people.
2: Wow, that's pretty impressive.
4: Yeah, thank you, man.
2: So what made you decide that you wanted to invest in your own career?
4: Well, I mean, people have been a fan of my music since I was about 16 years old. And I would kind of stop and start with putting out projects, but I decided to really take it serious in my 20s. And, you know, it's been a long process of, you know, really trying to show people that, you know, I'm worth investing in. And now we're here. I mean, we've got records that have went platinum now, and I'm touring the world, man. It's a real cool success story.
0: Ja, cool, ja, success story. Tof, tof. Ja. Was leuk om te spreken. Leuke vent ook?
2: Ja, hij is echt zo een van die kindsterren, zeg maar. Vroeger in Amerika al in van die series gespeeld. En op jonge leeftijd heel veel gedaan voor andere mensen. En nu is het tijd voor Thomas zelf.
0: Ja, mooi. Nou, we kijken ook naar dit jaar natuurlijk. Dit is alweer de laatste dag van het North Sea Jazz Festival.
2: Ja, gaat snel.
0: Ja, dus, en wij zijn hier ook al 3 dagen. Wat is voor jou het hoogtepuntje tot nu toe?
2: Toch wel het gesprek dat ik heb gevoerd met Black Thought.
0: Black Thought van The Roots.
2: Vooral omdat het ongepland was. Gewoon een beetje op de Bonnefoy daar naartoe gewandeld en gekeken van nou, misschien als hij klaar is dat het lukt. En het lukte.
0: Je liep gewoon naar het podium echt, hè, met
2: ja,
0: die mic.
2: Ja, de achterkant. En toen hij klaar was van het podium afkwam, toen heb ik hem gelijk getackled.
0: Howard, we mogen iets heel moois doen vandaag. Dat is namelijk vanaf 9 uur het concert van John Legend uitzenden.
2: Ja, dat is ook heel
0: Die staat er in de Maaszaal. Alle zalen zijn vernoemd naar de rivier en er zijn heel veel zalen. Maar ja, dat gaan we dus laten horen. Daar hebben we de rechten voor. Dat is van 9 tot 10:30.
2: Wauw.
0: Op NPO Blend. Dus Lekker. Je hoeft niks te missen van het concert van John Legend. Maar ik heb hier de plaat, zijn eerste plaat op vinyl, Get Lifted.
2: Oh, wauw, dat is echt een legendarische album. Deze heb ik ook op vinyl.
0: Oh, wat goed.
2: Ja, ik heb op vinyl en op cd. Dit is echt een waanzinnig nummer.
0: Ja,
2: vooral het nummer I Can Change, dat is even.
0: I Can Change For You. Ja, nee, ik geniet er ook van. En veel met Kanye natuurlijk. In die tijd waren ze nog echt bevriend. Dat deed John Legend ook nog dingen in de band van Kanye als Kanye West optrad. Nou, hoe dan ook, dit album, Get Lifted, van John Legend, moet natuurlijk ondertekend worden door die man. Hij is hier. Jij hebt een backstage bandje.
2: Dan moeten we alleen nog even een stift regelen. Dan ga ik het voor je fixen, broer.
0: Ja, kunnen we dat gewoon doen? Is dat onze quest?
2: Ja.
0: Tot 11:00 gaan we proberen om een handtekening van John Legend te krijgen op zijn vinylplaat.
2: Ik ga het fixen voor je.
0: Dat is te gek. Zetten we die op de bingo kaart. Je hebt er nog een hoop dingetjes op staan. Dus we checken je zo meteen ook voor die andere dingen. Wat staat er nog open? Ik zie, maak een leuke selfie met een leuke bezoeker. Iemand tenminste 15.000 stappen laten doen. Ja, dat is
2: wel
0: te doen hier toch? Met al die zalen, die 17 zalen. En 2 mensen die elkaar hier hebben ontmoet. Oeh, die is mooi.
2: Dat is een pittige wel, want de meeste mensen die kennen elkaar al. Maar wie weet vinden we de love story.
0: Mooi. Nou, Howard gaat op pad en je hoort het allemaal in deze show. Zometeen ook Joss Stone met Super Duper Love. En als we het dan over John Legend hebben. Hij was hier ook in 2013 en toen deed hij deze live. PDA, oftewel We Just Don't Care.
5: Nothing wrong with a little PDA. Public displays of affection. Doing it in the park.

0: Festival. Dit is Just Stone met Super Duper Love.
1: NPO Blend. Live at North Sea Jazz.
0: Ja, het is wel echt genieten hier hoor. Er zijn 17 stages, 18 als je het muziekcafé meetelt. En 3 dagen lang, want sinds vrijdag zijn we begonnen met de uitzending vanaf North Sea Jazz, zijn er 150 acts hier te vinden. Je luistert naar NPO Blend met het beste van North Sea Jazz. We hebben op dit moment Original Coffee op het podium staan. Daar maken we een mooie opname van en dat gaan we je zo meteen laten horen. En eerder vandaag was er Braziliaanse muziek. Als ik het zo oplees, dan heet ze Mari Froes. Maar je spreekt natuurlijk uit als Mari Froes. Ze heet eigenlijk Mariana Ferreira Froes en is een Braziliaanse singer-songwriter die de afgelopen jaren internationaal is doorgebroken. Ze heeft een intieme muziek van música popular brasileira, bossa nova, samba, folk en moderne pop. En ze werd geboren op 19 februari 2003, dus zo oud is ze ook weer niet. In Anápolis, in de Braziliaanse staat Goiás. En ze doet een live versie van Vai Timbora. Het klinkt zo.
2: Quem me vinga da mandinga fica de...

0: wereld van Todal en The Bread op NPO Blend. Het is weer tijd voor de Blend Bingo. En daarvoor zenden we Howard het speelveld in eigenlijk. We zijn hier bij North Sea Jazz Festival met 17 podia. En Howard, bij welk podium sta jij op dit moment?
1: We staan bij de Mississippi en daar staat een waanzinnige liveband te knallen. Het is me even ontschoten wie het is. Want mijn aandacht werd gegrepen door Val. Valerie uit Londen, die heeft een outfit aan, broer. Dit is the best dressed woman at the festival. What brought you to the festival?
2: Curiosity. So, the festival has managed to get to 50 years and I've never been. So, I had to explore, first time here, and I'm loving it.
1: Are you loving it?
2: I'm absolutely loving it.
1: Can you tell me what you like about it specifically?
2: I think I just like the ambiance. I like the free flow. I like the ability to just roam from one stage to the other. You know, it's not prescriptive. It's not one stage and all the acts are coming on at set times, you know? You can pick your schedule. That's novel for me, anyway.
1: And then you tell me you work for radio as well, right?
2: I work with Chalk Hill Community Radio, so I am similarly a presenter. I interview people. I go out and find out about what people don't know. And then, just dig into it, bring it out into the open, and make everybody have a debate.
1: Very nice. Now, the thing about you, what caught my eye is your outfit. What can you tell our listeners about your outfit?
2: Okay, what can I tell you about this outfit? I purchased it last minute in England, and it's from a dedicated African store, and they do wonderful fabrics. Yeah. And this one caught my eye.
1: Very colorful.
2: Yeah, and I just like the tailored look of the suit. It wasn't just, you sort of like hung together, you know? So I thought, well, but then I customized it.
1: Oh, you did?
2: Yeah, I ripped the bum.
1: Ah, so you gave it a little Val touch.
2: I gave it a little Val touch so that no one else can look like me. I don't like people looking like me, yeah?
1: Well, yeah. That worked out pretty well.
2: There you go. Really appreciate
1: you all. And the thing is, I also have to make a photo with somebody who looks astonishing, so this will be two in one with you.
2: I'm quite happy.
0: Ben je nou een foto aan het maken, Howard?
1: Ja, we gaan een foto maken.
0: We zijn live radio aan het maken, man.
1: Ja, maar die kan je dadelijk wel uploaden, geloof me.
0: Die komt zo meteen op NPO Blend op Instagram.
1: Zeker weten, absoluut.
0: Er staan al mooie foto's trouwens ook daar op dit moment als je gaat kijken. Ik denk dat we zo bij je terugkomen. Howard, nog één vraagje. Als zij dan radio DJ is, die mooie dame die naast je staat, moet ze niet ook even naar de studio komen? Gaat dat lukken?
1: Would you like to visit our studio?
2: I would love to.
0: Oh, she would love to. Nou, dan horen we dat zo meteen. Dat is mooi. Ondertussen zie ik dat de studio ook vol loopt met mijn collega's. Hey Jasmine. Hello. Wat doe jij hier nog? We moeten morgenochtend weer de morningshow maken.
3: Ja, maar ja, goed. Hier een beetje lekker nog een beetje rondlopen. Ik wil John Lennon ook nog even zien. Dus Giveon, ja. Nog even genieten, toch?
0: Ja, dat zijn wel mooie acts, hè? Giveon, John Legend. We gaan zo meteen ook kletsen met mijn collega Shai, die ook in de building is. In de tent te representen. Gaat het goed met je?
4: Gaat goed. Ik ben een beetje emotioneel geworden net.
0: Waarom?
4: Bij Didi Bridgewater. Het was prachtig.
0: Oh, daarom?
4: Zo.
0: Gewoon om hoe ze zong?
4: Gewoon muziek.
0: Tranen in je ogen?
4: Tranen in mijn ogen.
0: Dat doen
4: Tranen
0: de concerten hier met je, hè?
4: Ja.
0: We zijn op North Sea Jazz. Je luistert naar NPO Blend. En we hebben de nieuwe single van Beyoncé voor je klaarstaan. In september is ze jarig. En dan brengt ze een nieuwe versie van haar album B-Day uit. En daar komt deze dan ook op te staan. Dit is Morning Dew, oftewel Dank.

0: bij zo'n festival. We komen live van North Sea Jazz.
1: NPO Blend. Live at North Sea Jazz.
0: Howard weer terug naar de studio ondertussen en die heeft een gast meegenomen.
2: Uit Londen. En die vertelde me dat ze dus ook bij de radio werkt. En ze ziet er prachtig uit, zoals je ziet.
0: Ja.
2: En ik heb een selfie met haar genomen. Dus twee dingen van de bingo kaart. Ja!
0: Oh, dat gaat hard, dat gaat hard. Je moet wel een handtekening van John Legend halen nog, hè, voor die video.
3: Oh, damn. Ja,
2: dat regel ik, dat regel ik.
0: Dat gaat hij gewoon regelen.
3: Good
0: hebben
3: luck.
0: We stift voor Howard trouwens. Dat moeten we ook nog even regelen. Hey, Shai.
3: Hey, Q.
0: Weet je wie er naast je zit?
3: Zeer zeker. I just got introduced to this beautiful woman called Valerie. And I heard you work at a radio station. You're a radio DJ.
4: I'm not a radio DJ. I'm a presenter.
3: You're a presenter.
4: So I have a radio program called Two Fingers on the Pulse.
3: Uh-huh.
4: And I go around and investigate social matters.
3: Social matters like
4: somebody's having problems accessing services,
3: yeah.
4: Or there's a big issue in the news and we can't quite get to the bottom of it. So I go find the stakeholders.
3: Uh-huh.
4: And I have conversations with them.
3: And then you try to link them together.
4: Yeah, yeah.
3: And I do. Is it correct that I hear a British accent?
4: Absolutely.
3: Absolutely. Well, welcome. Welcome in Rotterdam.
4: Thank you.
3: Is this your first time at North Sea Jazz?
4: It is absolutely my first time. It's taken me 50 years to get here.
3: But how, Valerie? How is
4: I
3: that possible?
4: I've never heard of it before.
3: Oh, you just heard of it?
4: I just heard of it this year.
3: And was there anybody on the line up? Line up. Yeah, that's correct.
0: John English. Legend.
3: Line up, yeah.
4: John Legend.
3: John Legend.
4: Oh, my days. And do you know who I was surprised with? Is it Charlie Puth?
3: Charlie Puth? Yes.
0: He was here yesterday.
3: Yesterday,
0: did
3: yeah.
0: You see
3: it
0: was
3: him? Good.
0: Yeah, nice voice.
4: So good. So good.
0: Did you see Burna Boy as well?
4: I saw Burna Boy. I was down there with Burna Boy. I mean, come on.
0: That was crazy.
3: all the dances. Yeah. I just came from the Amazon stage, and Didi Bridgewater was on stage. And I think this is the first time in maybe, I don't know, let's say 4 years.
4: Right.
3: So I've been coming to North Sea Jazz for 20 years already here in Rotterdam.
4: Wow.
3: And before that it was in The Hague. But I think it took me the last couple of years, there was not one person that knew how to touch me that intensely with music. Didi Bridgewater just did today.
0: Ik ga het even in het Nederlands over, ja. Want ik denk ook mensen denken, waarom praten we Brits? We hebben de mooist geklede vrouw hier in de studio.
3: Juist, ja,
0: the best dressed woman of the festival, we found you. And we're happy to have you here. But I'm going to speak some Dutch as well, so everybody understands what we're doing. Shai, jij bent ook host van het festival. Wat heb je vandaag allemaal aangekondigd en wat moet je nog aankondigen?
3: Nou, wat heb ik vooral niet mogen aankondigen?
0: En dat is?
3: Dus op mijn bingo kaart heb ik 4 artiesten. Yuzu & Doer heb ik mogen aankondigen. Frenna niet, maar wel mogen afkondigen. Givian mag ik niet aankondigen, maar ga ik wel afkondigen. En dan hebben we Chic, Nile Rodgers. Die
0: Nile
3: mag
0: Rodgers.
3: Ik 10 minuten voordat het concert begint, mag ik dat aankondigen. Maar ik moet eerlijk zeggen, kijk, op zo'n gigantisch podium als de NEL, hè, zo'n 25.000 mensen staan daar dadelijk voor het podium te kijken naar zo'n gigantische artiest. Dit zijn mensen die geen aankondiging nodig hebben.
0: Nee.
3: Dus het is absoluut geen dis. En ondertussen ben ik dus gewoon aan het genieten, want dat betekent dat ik I have downtime.
0: Yeah.
3: Ik kan gewoon, I don't have to be on stage. I can just go and check out a concert. Ik heb bijvoorbeeld K1 gezien.
0: K1,
3: ja.
0: The K1 Fighters.
3: Nee. K1, partner van Kehlani. Is eigenlijk echt fucked up om te zeggen, hè? Partner van.
0: Nee, is partner van, toch?
3: Ja?
0: Ja.
3: Oké. Het is een beetje hetzelfde als je zegt bedoelt, Janet Jackson.
0: Je zegt het als KWN, toch? Die bedoel je?
3: Ja, K1.
0: Ja, ik bedoel, maar als je K1 zegt, dan kan het ook K1 zijn. Snap je wat ik bedoel?
3: Nee, want ze heet K-1 gewoon fighter. K1.
0: Ja, oké. Okay. Anyway.
3: Het kwam erop neer, je hebt een grapje gemaakt en hij viel niet. Dan moet je vooral doorgaan, snap je?
0: Ja.
3: Dus ik heb veel verschillende artiesten gezien. Daar heb ik nu de tijd voor, dus dat is superleuk.
0: Ja, did you understand anything?
4: Not a word.
0: Oké. Okay. So basically, Shai is also host of the Now stage,
4: right?
0: And she's announcing big artists, and she was also saying like which artist she wants to see here.
4: Excellent.
0: And she's having a good time because we're all having a good time, basically.
3: Definitely, this is North Sea Jazz. Het is moeilijk om in je portemonnee te kijken. Maar het is hier zeker een festival waar je voor wil sparen. En anders zet je het alvast in je agenda voor 2027. Want we geven tickets weg bij NPO Blend.
0: Bij NPO Blend. En je kan blijven luisteren. Want het concert van John Legend zenden we straks helemaal live uit vanaf 9 uur tot 9:30.
3: 9 uur.
0: Ja.
3: Valerie, great to have you here with
0: Thanks
3: us.
0: Thanks so much for coming.
3: Thank you so much for coming.
4: A pleasure.
3: Amazing.
4: Thank you for having me.
0: We gaan een klein stukje luisteren van het concert van Original Coffee, die vroeger Coffee heette. De Jamaicaanse zingt Rapture.

0: Ja, die Busta Rhymes die was hier bij het Groove Festival in Amsterdam nog een week geleden. Ja,
1: bij een soort Guilty Pleasure.
0: Guilty Pleasure was het inderdaad. Ik zei Groove, maar het was Guilty Pleasure. Busta Rhymes en Mariah Carey met I Know What You Want. Ja, wat was dat voor raars? Ja, hij was er gewoon. Met
1: hij
0: Split
1: is toch
0: Star.
1: Helemaal geen Guilty Pleasure? Is toch helemaal niet erg om naar te luisteren?
2: Dit is Blend, live at North Sea Jazz.
0: En over optredens gesproken. We zijn live bij het North Sea Jazz Festival inderdaad. Er zijn er heel veel podia, allemaal vernoemd naar mooie grote rivieren in de wereld. Ik noem de Naal, de Maas, de Congo. En ja, in één van die zalen gaat zometeen Gibeon optreden. Oeh. In de Nel, oftewel de Naal.
1: Ja.
0: Waar jij ook wel eens op het podium hebt gestaan, Howard.
1: Ja, ik heb daar een aantal jaren de presentatie mogen doen. En dat was echt te gek. Je komt de meest waanzinnige acts tegen. En ja, je kan achter ook een beetje kijken hoe dat er aan toe gaat. En één jaar zal ik nooit vergeten, want Amy Winehouse zou optreden. En het was een enorme spanning backstage. En haar band had al gesoundcheckt. Die waren er al klaar voor.
0: Ja.
1: Maar er waren een paar mensen die er heel belangrijk uitzagen. De hele tijd met telefoons, druk in de weer. En het verhaal was dat Amy nog niet vertrokken was. Die zou dan naar het vliegveld hier vlakbij gaan, 16-hoven.
0: Ja.
1: En dan met Louis die sirenes hierheen komen.
0: Maar ze was wel in Nederland al?
1: Nee, ze was nog in Londen.
0: In Engeland op
1: ja.
0: dat moment, oké.
1: Okay. Het is een vluchtje van niks natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar toen werd duidelijk dat ze niet meer kwam.
0: Ah.
1: De bandleden die waren echt pist. Want die hebben natuurlijk al vaker moeten dealen met die wispelturigheid van haar.
0: Ze zat er even doorheen.
1: Tegelijkertijd heeft dit iets heel moois opgeleverd. Want onder leiding van Marcus Miller begon er toen een enorme jam op het podium.
0: Dus met haar band?
1: Ja, met haar bandleden en allemaal gasten erbij. Candy Dulfer. Echt, was crazy. En op een gegeven moment kwamen ze dus al jammend op het nummer Rehab.
0: Ja.
1: Van haar.
0: Ja.
1: En die hele zaal zong dat toen mee.
0: Wauw.
1: Het was wel echt een magisch moment. Dus ook al was ze er niet... Ja. Was ze er toch.
0: Dit was 2007 ergens.
1: Ja, ja.
0: Wat een moment.
1: Ja, was bijzonder.
0: Is goed dat jij deze show met me doet. Want je hebt zoveel mooie anekdotes over de afgelopen jaren North Sea Jazz.
1: Ja,
0: ik staat natuurlijk al 50 jaar.
1: Ik heb 15 jaar mogen hosten. Dus
0: 15 jaar.
1: Daar maak je wel wat mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi. Nou, zometeen meer anekdotes van Howard. En we gaan dus het concert van Gibeon laten horen.
1: Oeh.
0: Die staat zometeen on stage. En we hebben net toestemming gekregen om dat ook uit te zenden op NPO Blend. Dus dat hoor je na de headlines van 8 uur. Eerst Amy Winehouse met Rehab. I tried to

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van het festival naar jouw speakers. NPO Blend brengt je het hele weekend live naar North Sea Jazz. Cuba en Howard Komproe.
2: Ja, live vanaf North Sea Jazz met zometeen Dilated Peoples met Worst Come to Worst. En dit is Janet Jackson met Escapade op NPO Blend.

0: Educated People's Worst Come the Worst, geproduceerd door DJ Alchemist, die ook een tijdje de DJ was van Eminem. Blend, live at North Sea Jazz. Het mooie is dat dit de 50ste editie is van North Sea Jazz. En dan wordt er groot uitgepakt.
1: Ja.
0: Ik zit een beetje te kijken naar onze schermpjes. Wij kunnen namelijk meekijken hier in de radiostudio naar wat er allemaal op al die podia gebeurt. En als ik dan kijk naar de naal, dan zie ik daar het bekende gezicht van Giveon.
1: Ja, dat is wel echt heel tof hoor.
0: Die man die had dus vroeger last van zijn diepe stem. En hij wilde wel zingen. En toen verplichtte zijn moeder hem om op verjaardagsfeestjes te gaan zingen. En hij zegt daarover, toen ik Frank Sinatra voor het eerst hoorde zingen, toen dacht ik, oké, ik kan wel met die diepe stem gewoon een solo carrière opzetten.
1: Dan heeft hij nog nooit naar Barry White geluisterd.
0: Dat is waar, inderdaad.
1: Ja, toch? Ja, kan gewoon, hoor.
0: De plezier, my dear. Ja. Ja, inderdaad. Maar prachtige diepe stem. Ik dacht, zullen we gewoon even een klein stukje laten horen van wat daar gebeurt? Ben je fan trouwens van Giveon?
1: Ik weet niet of ik fan ben, maar ik waardeer zijn muziek wel. Vooral omdat het zit gewoon in de traditie van New Soul. En daar hou ik heel erg van.
0: Giveon dus live op het North Sea Jazz Festival in de zaal die is omgedoopt tot de Nijl, of de Naal wordt het dan gezegd. Laat even een klein stukje live horen. Dit gebeurt er op dit moment. Ja, dat gebeurt namelijk altijd als je dat doet. Dan krijg je gewoon, thank you ladies and gentlemen, this was Giveon. Nee, hij zit even tussen twee nummers in. Weet je wat we gaan doen? We gaan het gewoon goed knippen, strak knippen. Ja. En dan hoor je gewoon een single. Dan gaan we eerst naar James Brown met I Feel Good. Wow.

0: mee gaat voor de volle 100%. 100 op NPO Blend en daar is het kwart over 8 geworden.
1: North Sea Jazz.
0: Ja, het mooiste van vanavond is denk ik wel dat we het concert van John Legend mogen uitzenden. Van 9 tot half 11 loopt dat. Mm-hmm. Dus dat hoor je straks. We laten je zo nog een track horen van Givian, die op dit moment op het podium staat bij North Sea Jazz. Maar Howard, we moeten het ook even hebben over een dame die gisteren heeft opgetreden. Alex Isley.
2: Ja.
0: Dochter van.
2: De enige echte. Ja, helaas dat haar oom en de vader niet meer konden komen. Maar zij was er dus wel.
0: Ja, want de Isley Brothers die zouden vrijdag optreden. En precies. Toen kwam De La Soul.
2: De La Soul kwam daarvoor in de plaats. Begrijpelijk. De mannen zijn 80-plussers.
0: De Isley Brothers
2: ja,
0: bedoel je?
2: Ja, de Isley Brothers. Maar ik heb het concert van Alex niet meegekregen. Want we waren hier natuurlijk aan het work.
0: Ja.
2: Heb je er iets van gehoord?
0: Nou, het klinkt fantastisch. En ze heeft echt ook. Ze staat op eigen benen. Want we noemen natuurlijk haar vader.
2: Ja.
0: Dat is Ernie trouwens. Ernie Isley. Ze heeft zelf ook behoorlijk wat albums uitgebracht. Is al in. Even kijken hoor. Ik zit trouwens even terug te kijken naar die jaartallen. Was zij nou eerder al hier geweest? Of is dit de eerste keer dat ze hier is? Dit is toch de eerste keer. Ja, dat moest ik even verifiëren. Dan laten we gewoon even luisteren naar wat zij gisteren hier heeft gedaan.
2: Goed idee.
0: Ze deed de track Good and Plenty.
3: North Sea, y'all still feel good? Can I make this next one good? Is that alright with y'all?

0: alle supervrouwen die nu luisteren naar NPO Blend. Alicia Keys met Superwoman.
1: Blend, live at North Sea Jazz.
0: Het mooie is dat we alweer richting de headlines gaan. Nee, wat zeg ik, richting 8:30. En om 9:00 mogen wij John Legend hier uitzenden. 1,5 uur lang.
2: Lekker hoor.
0: Het concert gewoon op de radio. Daar hebben we de rechten voor gekregen. Dus ik kijk ernaar uit. Ben je John Legend fan eigenlijk, Howard?
2: Ja, ik was John Legend fan in het begin. Ik vond het echt een waanzinnige artiest. Virtueus natuurlijk op de toetsen. Ik was erbij toen Kanye bij Jürgen Reimann zijn programma... als een beginnende artiest was, dan had hij een bandje bij zich. En daar zat John Legend ook bij.
0: Die was de pianist, ja. Ja, en dat was ook zo in de Paradiso toen. Ja,
2: en dan waren ze hier in Rotterdam. Je had toen nog een club, Nighttown, in een kleine zaaltje. Ja, dat was bijzonder.
0: Kruiskade.
2: En dan niet lang daarna was John Legend in de kleine zaal van Paradiso. En nog in datzelfde kalenderjaar speelde hij al in AFAS.
0: Ja.
2: Dus hij is heel hard gegaan.
0: Ja. De laatste keer zag ik hem in de Ziggo Dome. Nu dus in een van de grote zalen hier bij het North Sea Jazz Festival.
2: Ja,

0: Een van de meest mooie ervaringen was toen ik hem mocht aankondigen op Noordzee Jazz Curaçao.
1: Oh, echt?
0: Ja, ik heb de eerste twee edities gedaan samen met Jurgen Rijman.
1: Keihard.
0: Dat was hij ook.
1: Ja.
0: Dat was echt heel tof.
1: En dan stond hij in de zon te zingen?
0: Ja, de zon was inmiddels onder, want het wordt vroeg koud, donker op Curaçao.
1: Maar het is wel buiten.
0: Het was wel buiten, ja. Je hebt alleen binnen wel een podium voor de kwetsbare jazzdingen, maar je hebt twee buitenpodia. En terwijl hij bezig was met Ordinary People, kwam ineens een vrouw van achteren opgelopen. Hij zag haar niet, want hij speelt piano, kijkt hij zo schuin het publiek in. En dat was Natalie Cole.
1: Wow.
0: En die kwam bij hem van, ja, ik wil graag een keertje met je meezingen.
1: Wow.
0: En zij ging toen met hem improviseren, maar toen heeft hij die modulatie dus niet kunnen doen.
1: Oh.
0: Die in dat nummer zit, wanneer hij naar die climax toe werkt.
1: Dat kon niet.
0: Nee, want zij begon te freestylen.
1: Ah.
0: En zij zo'n jazz boedi boedi boep bap bidi bap boep dame.
1: Dus skibidi
0: heeft zijn hele optreden opgefokt. Dus hij moest stoppen om 11:00.
1: Ja.
0: Dus hij was kwaad. Hij was echt woest. Hij liep backstage met dingen te gooien en zo.
1: Oh, echt?
0: Ja, hij was echt John
1: Legend was boos.
0: Ja, want hij heeft gewoon...
1: Lijkt zo'n rustige jongen.
0: Nee, maar hij kon zijn liedje niet doen. Omdat die oude jazzmevrouw bidi bap bidi boep kwam bij je.
1: Ja, ik heb die tv-programma's in mijn hoofd. Dan is hij met Chrissy Teigen, met zijn vrouw en met de kinderen. Hebben ze dan een kerstprogramma gemaakt of zo.
0: Tuurlijk. Ziet
1: er allemaal super duper lief uit. Ik was trouwens hier, dit is hier naast de studio waar we hier staan bij North Sea Jazz. Is een tentoonstelling over het festival.
0: Mm-hmm.
1: Dat het al 50 jaar bestaat. En toen zag ik dus dat naast Curaçao het ook wel eens in Cape Town, in Kaapstad.
0: Ja, er was een tijd, er zat een ding in Zuid-Afrika. En ook eentje in Jakarta is geloof ik ook wel eens geweest.
1: Wow.
0: Ja man, en het voordeel van Zuid-Afrika is dat je dus geen tijdsverschil hebt.
1: Ja, met Nederland.
0: En Nederland hebben dezelfde tijdzones.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat was in die tijd heel populair. Maar daar hebben ze me nooit voor gepraat.
1: En dat is ook weer geëindigd, toch, geloof ik?
0: Dat is ook weer gestopt na een aantal jaar.
1: Maar Curaçao loopt nog gewoon.
0: Ja, dat heeft ook wel door corona natuurlijk. En één keer hadden ze moeite met de line-up. En een grappig verhaal met betrekking tot Curaçao.
1: Ja.
0: Usher was er een keer geboekt. Maar dat ging niet door, want zijn stiefkind was toen onder een jetski gekomen.
1: Oh.
0: Dus toen heeft hij zijn tour gestopt.
1: Op Curaçao?
0: Nee.
1: Oh, ergens anders.
0: Ergens anders in Amerika, waar hij toen met zijn vriendin woonde. Die had al kinderen en één zo jong was verongelukt. Niet dodelijk, maar toch gedoe. Dus Usher had gezegd, ik ga niet meer naar Curaçao. Toen kwam er een vervangende artiest. Maar toen werden heel veel mensen op Curaçao boos. Want die waren het niet eens met de vervangende artiest.
1: Ah, wie was dat dan?
0: Prins.
1: Nee.
0: Ja.
1: En daar werden ze boos van.
0: Ja, er waren mensen die zeiden, nah, you Prins, no. Usher ziet.
1: Usher.
0: Ja, precies. Er waren gewoon mensen die wilden hun kaart teruggeven. Dat is van Prins. Nee,
1: oh
0: man.
1: My god.
0: We willen Usher.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik wil nog één anekdote van je horen. En dan in het kort, afgelopen vrijdag, we staan hier al 3 dagen met deze studio, was je ook in de studio. En toen hoorde je opeens een stem van de voorman van The Roots.
0: Ja.
1: En toen ben je daar naartoe gerend met een microfoon.
0: Ja, precies. En toen ben ik net zo lang geweest wachten tot het optreden klaar was. En heb ik hem na afloop gewoon ouderwets overrompeld met een interview.
1: Nou, even een klein fragmentje van het interview van Howard met Black Thought.
2: Oh, well, it's a great vibe. Would I just walk into an interview?
0: Yeah,
2: it's great, man. I love it.
3: You guys been to the North Sea Jazz many times?
2: Very many times. Yeah. But it never gets old. And the Netherlands audience, you know what I'm saying, is always love, no matter it could be. If it's a 10-person capacity or, 10,000-person capacity, everyone is always engaged and so supportive. So, we love it. Well, love, man. Thank you, guys.
1: Je hoort echt dat je me overvalt met de microfoon. Hij zegt, loop ik zo een interview binnen.
0: Ja, doen we dat hier.
1: The Roots waren dus vrijdag hier. En ze deden eigenlijk 3 shows. Want Quest Love had een soort van zijn eigen dingetje.
0: Ja.
1: Black Thought had zijn eigen dingetje. En daarna waren ze met The Roots op de grootste Naal stage hier te vinden. Daar heb je ook naar gekeken. Hoe vond je
0: het? Ja, ik vond het heel tof. Ze hadden John Batiste gast. En later Bilal. En toen ging bij mij helemaal het licht uit. Want Bilal is voor mij vocally op dit moment de meest ongenaakbare artiest die er is. Hij
1: kan ik zeggen,
0: alles.
1: Het dichtste wat bij D'Angelo komt?
0: Het is wel anders dan D'Angelo, maar hij heeft ook die tribute gedaan, ik geloof een keer bij de Grammys. En ook, niemand anders kan dat doen dan Bilal.
1: We gaan even een stukje laten horen van het optreden van The Roots. Ze deden hun grote hit You Got Me.

0: Stay van Eternal.
1: Live at North Sea Jazz.
0: Het mooie is dat we in een soort van glazen studio zitten bij het North Sea Jazz Festival. En af en toe komen daar gewoon mensen voor staan. Hallo, hallo, hallo. Ja, het is leuk als mensen komen kijken. En je kan hier ook naast zitten. We hebben een soort van zithoek. Maar de meeste mensen zijn toch wel echt onderweg naar een concert. Misschien wel naar John Legend. Die treedt zo meteen op in de Maas. En ik hoor dat die zaal al best wel vol staat. Of naar Giveon, die nu bezig is. Die staat in de Nijlzaal. En daar is mijn collega Howard op dit moment. Howard, hoe is het daar?
2: Ja, het is fantastisch. Hij staat zijn ziel en zaligheid uit te zingen. Het lied is net klaar, zou je net zien. Het publiek gaat nu naar zaal uit het dak. En wat me opvalt, het is een beetje bedroom music. Je ziet overal stelletjes. Staat die kerel achter die meid, armen eromheen. Zij leunt een beetje naar achteren, hoofd in zijn nek. Er hangt een soort zwoele bedroom vibe. En dat zie je ook terug in het podiumbeeld. Het is heel duister. Ja. Je ziet een paar goed geklede knappe mannen die helemaal opgaan in hun instrument. Ja, daar hangt hij wel seks in de lucht.
0: Mag ik wat zeggen over wat ik zie daar op het podium? Want ik kan meekijken met jou. En ja. Giveon kwam al op in een pak met een das.
2: Ja.
0: En nu zie ik een bontjas daar overheen gaan.
2: Ja man, hij heeft die traditie van James Brown toch? Gewoon, je moet met je bontjas die moet je rocken. En dan moet een bandlid moet dan naar je toe komen met zijn hand op je schouder. Even checken of het allemaal wel goed met je gaat.
0: Of je niet gaat huilen.
2: Hij heeft goed gekeken naar de elders.
0: Het is echt een show inderdaad.
2: Het is echt een show. Hij heeft ook nog een of andere mysterieuze handschoen aan.
0: Wat moet het warm zijn daar?
2: Het is bloedheet, joh.
0: Toch met die lampen en dan nog een bontjas?
2: Ja.
0: Zo.
2: Ja.
0: Ben je nog leuke mensen tegengekomen die naar hem staan te kijken? Heb je het stelletje al afgevinkt?
2: Ja, ik heb het stelletje wel afgevinkt, maar ze zijn elkaar hier niet tegengekomen, helaas. Het is niet dat ze elkaar kennen van de North Sea Jazz, maar ze zijn er wel.
0: Ze staan wel samen, hand in hand, ja. Of arm in arm.
2: Lovey-dovey zijn ze hier.
0: Oh, ik hoor echt een uitsmijter op dit moment, Howard.
2: Ja, joh, dit is echt te gek, hoor.
0: Oh, even een klein stukje. We gaan het even laten horen.
2: Ja, doe maar.

0: Giveon, ladies and gentlemen. En als hij Still Your Best doet, dan klinkt hij zo.
1: I just wanna know something.

Nou, die kunnen we wel zingen. Don Richard en Duran Bernard, Baby Can We. Ja, het is tijd voor de Blend Bingo. Wat zeg ik zo meteen? Want we sturen onze collega Howard Compro even het pad op eigenlijk. De hort op. Die moet naar het concert van John Legend. Dat gaan we namelijk live uitzenden zometeen vanaf 9 uur op NPO Blend. Daar hebben we de rechten voor. Dat is fantastisch dat dat gaat gebeuren. En dat gebeurt zo rond 9 uur. En dan gaan we dat concert ook echt uitzenden tot het einde. Dus tot 10:30. In de tussentijd is Gideon nog op een ander optreden. Of op een ander podium aan het optreden. Kan je daar nog even een klein stukje van laten horen? Dat is een gokje, want de laatste keer dat ik dat deed, toen zaten we aan het einde van een nummer. Maar het ziet er naar uit dat die man wel gewoon midden in een liedje zit. Dit is Gideon. North Sea Jazz. En precies zoals je verwacht. Ja, zitten we aan het einde van de nummer. Zo gaat dat, hè. Dat is live radio, ladies and gentlemen. Ik zal nog even beschrijven hoe we erbij zitten. In een mooie glazen kom. Midden op, een beetje bij de Mississippi heet dat hier. Alles is naar een rivier vernoemd. Op een veld waar ook wat lekkers te eten is. Maar we zitten tussen al die stages. Dus Howard is aan het heen en weer rennen. Van Gideon naar de beginnende John Legend. En die geven me zo meteen een seintje als ik dan het concert van John Legend aan je kan laten horen. Dus we werken daar een beetje naartoe. Voor die tijd, dus richting de headlines van 9 uur, heb ik nog twee platen voor je klaarstaan. Zometeen hoor je Electric Relaxation en dit is Smooth Operator van Sade.

0: 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De mooiste concerten, backstage verhalen, de unieke sfeer van North Sea Jazz. Beleef je het hele weekend live op NPO Blend. Cuba en Howard Komproe.
2: Live vanaf North Sea Jazz, dit is John Legend, die op dit moment onstage aan het zingen is in wat we noemen de Maas. Leuk dat je luistert naar NPO Blend. John Legend is live on your radio.

0: Ja, hij gaat ondertussen even andere kleren aandoen. Dat heet een wardrobe change. Maar Howard is daar in de zaal. Hoe gaat het, Howard?
1: Het is crazy, man. We hebben sowieso een soort expeditie Robinson moeten doen om die zaal in te komen. Ja. Het was van alle kanten afgesloten. We konden er niet in. Maar JD, die ik bij me heb, productietijger, die heeft het voor elkaar gekregen. Dus via een kruip door, sluip door, zijn we op een of andere etage beland. En ik heb vol zicht op het podium. En het is niet te geloven. Daar staat alleen John Legend en een piano.
0: Wauw, ja, hij doet alles in zijn eentje.
1: Hij doet het helemaal in zijn alleentje en het is fantastisch.
0: Ja, mooi pakje aan met een gouden kraagje.
1: Het is crazy en volgens mij is de hele wereld hier.
0: Ja, en ook hij vertelt echt zijn levensverhaal. Dus dat horen we ook op de radio.
1: Ja.
0: Hij begint echt van waar hij gestudeerd heeft. Totdat hij de piano mocht spelen voor een track van Lauryn Hill.
1: Nou ja, maar ook nog die talentenjacht in het lokale winkelcentrum.
0: Ja, $500 kreeg hij ervoor.
1: Ja.
0: Toen hij hem won. En hij had dus ook $500 gekregen voor het inspelen van de track voor Lauryn Hill.
1: Ja, maar hij heeft $500 gevraagd.
0: Oh ja,
1: ik denk dat als hij meer had gevraagd, dat hij meer had gekregen.
0: Had hij meer gekregen, want het was meteen een deal. Maar wel mooi dat hij dat het hele levensverhaal vertelt.
1: Het is ongelooflijk. En wat ook heel bijzonder is, als je hier in de zaal bent, dan wordt dus wat hij vertelt direct vertaald op een soort ondertiteling.
0: Ik zag het in het Nederlands ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat zeg ik. Dus het wordt meteen vertaald in een soort ondertiteling. Dus
0: ja.
1: Ja, het is echt heel bijzonder. Ik denk dat niemand dit verwacht had. Iedereen dacht, we gaan lekker naar John Legend. En dan komt hij met zo'n vette band. En dan staat hij daar gewoon in zijn alleentje met een piano. En hij rockt het huis.
0: En die zaal is dus prop en propvol waar je nu bent.
1: Nee, nog voller dan propvol.
0: Ja, er mag niemand meer bij, geloof ik zelfs nu.
1: Het is absurd.
0: Ja.
1: Het is absurd.
0: Hij is natuurlijk wel de grote afsluiter van North Sea Jazz. We gaan wat langer door. Tenminste, het festival gaat langer door.
1: Ja.
0: DJ Pee-wee gaat hier nog draaien. Dat is natuurlijk anders dan Pak. En daar zei je over, misschien komt zijn grote vriend Bruno Mars wel mee?
1: Nou ja, iemand heeft gezien dat Bruno vandaag geen gig heeft tijdens zijn Europese tour. En ik sprak iemand van de organisatie. En die zei tegen mij, ik kan het niet ontkennen, ik kan het niet bevestigen, maar ik ben er wel.
0: Oh ja.
1: Dus ja.
0: Het ziet er naar uit. Die man gaat heel laat draaien natuurlijk hier. Het feest gaat door tot 1 uur, het hele festival North Sea Jazz.
1: Uh-huh.
0: Weer terug naar John Legend. Jij kijkt nu met mij mee waarschijnlijk naar de beelden die op het scherm zijn.
1: Ja,
0: van de jonge John Legend. Want we zitten in het midden van zijn leven op dit moment.
1: Ik ben een klein beetje weggelopen. Want daar waar ik stond kon ik niet te veel houden. Dan worden de mensen
0: vanwege lawaai.
1: Maar ik zie het wel inderdaad. Het is een soort van wat je vroeger wel eens deed. Dat je familieleden uitnodigde. En dan liet je allemaal oude beelden zien.
0: Ja, nou, hij neemt ons dus mee door zijn leven. Levensverhaal. We zijn zo'n beetje in de fase van zijn leven waarin hij een beetje hits begon te hebben. Ik denk dat hij zo komt op zijn eerste album Get Lifted.
1: Aha.
0: En we zien dus wat videobeelden uit die tijd.
1: Ja.
0: Hij heeft ook nog wel even de tijd, want het is bijna 10:15 en hij gaat tot 10:30 door.
1: Precies.
0: Dus en ondertussen komt nog een groot stuk.
1: En ondertussen
0: zie je ooit gebeuren?
1: Ik zie hier mensen die wij draaien. Ik zie mensen van onze playlist.
0: Ja, wie kom je tegen?
1: Nou, Luna May staat hier 2 meter naast me.
0: Ja, Luna May inderdaad. Die kom ik ook gisteren tegen. Ja, ja. Leuk.
1: Ja.
0: Nee, het is
1: heel grappig.
0: Misschien even goed om haar erbij te pakken dan, als we daar tijd voor hebben. Ik denk het wel.
1: Ik zal eens even kijken of ze tijd heeft.
0: Howard loopt naar zangeres Luna May toe.
1: Ja.
0: Van wie we heel veel draaien natuurlijk.
1: Ja,
0: ook in de Experience Band.
1: Nou, Luna May is bij ons een regular op de playlist van Blend. Wat vind je van het concert?
2: Wat ik van het concert vind? Ja, geweldig. Als er iets is waar ik echt een sucker voor ben, is het zo klein mogelijk. En dan komt de puurste en rauwste versie van de artiest naar buiten. En dat was dit wel echt.
1: Had je dit verwacht? Want wij dachten allemaal, hij komt met een biggie band. Maar dit is gewoon super klein.
2: Ja, nee, ik had het totaal niet verwacht. Ik wist ook niet wat ik moest verwachten. Ik dacht eigenlijk dat hij met een band zou komen. Ik had me ook niet goed ingelezen. Maar ik heb hem volgens mij een paar jaar terug stond hij in de NEL. Toen heb ik hem met band gezien, maar dit overtreft het wel voor mij hoor. Zo up close and personal, ja, ja.
1: Nou, dankjewel dat we je even konden spreken. En volgens mij heeft hij zijn kleertjes aan. Gaat het weer verder.
0: Dan gaan we luisteren, Howard. Ja, dankjewel. Gaan we luisteren naar het live concert van John Legend op North Sea Jazz. Dat tot en met 10:30 te horen is hier op NPO Blend.
3: I may not always love you.

Thank you.

0: Ja, dan lijkt het alsof hij van het podium afgaat, maar we denken dat er nog eentje komt. John Legend is dit. Maakt een diepe buiging. Thank you. Loopt weg. Wordt al gevraagd om een encore. We want more. Er staat heel groot thank you op het scherm. Nou, dan gaan we even naar mijn collega Howard. Hoe gaat het daar?
1: Ja, het gaat goed, man. Het is wel een soort uittocht. Ik merk dat mensen naar richting Chic gaan. Maar er zijn nog wel mensen die ons even te woord willen staan om te vertellen wat ze vonden van het concert. Heb je genoten, bro?
2: Ik heb heel erg genoten.
1: Kan je vertellen precies waarom?
2: De reden dat ik genoten heb is omdat ik niet had verwacht dat hij een story zou tellen en tegelijkertijd zijn nummer zou laten zien. De samenwerking met Kanye, Alicia, allemaal onverwachte dingen. Dat was dope.
1: Heel goed. Heb je hem eerder zien performen?
2: Sorry?
1: Heb je hem eerder zien performen?
2: Het is mijn eerste keer, dus ik ben pleasant surprised.
1: Nou, fijne avond verder nog. Dankjewel voor de reactie.
2: Jij ook, man. Thanks.
1: Thank you.
0: Hij wordt daar geloof ik afgekondigd, hè?
1: Wat zeg je?
0: Hij wordt daar geloof ik afgekondigd, hè? Het is echt het einde van de show van John Legend. Maar wat prachtig.
1: Staat er nog iemand die iets wil vertellen? Hoe heb je genoten van de show?
3: Het is echt geweldig. Zeker, ja.
1: Kan je vertellen wat je precies raakte?
3: Ik ben naar een aantal artiesten geweest. Van Jeev Jon en nu John Legend. En John Legend is echt... Ik heb echt gewoon zitten huilen bijna, ja.
1: Bij welk nummer kwamen de tranen?
3: Zeg je?
1: Bij welk nummer kwamen de tranen?
3: Bij Glory was volgens mij sowieso. Welke nog meer? Ja, ik zit mijn vriendin aan te kijken. Maar so many. We waren gewoon...
1: Dit was voor jou het hoogtepunt van het Noordzee Jazz?
3: Hoogtepunt van de avond?
1: Nee, voor het Noordzee Jazz, van het festival. Dat was dit concert voor jou?
3: Ja. Mijn hoogtepunt. Ja, ik denk dat ik hier, omdat ik hier met mijn vriendin ben, gewoon. Ja, ja.
1: Hartstikke goed.
0: De gezelligheid.
1: Dankjewel voor de reactie.
3: Alsjeblieft.
1: Jojo.
0: Je hoort misschien ook gewoon jouw verhaal. Hoe vond jij het?
1: Ik vond het fantastisch, wat ik al zei. Ik had niet verwacht dat hij alleen met de piano zou zijn. Ik heb hem vaker gezien. Altijd met waanzinnige muzikanten om zich heen.
0: Ja.
1: En dus toen ik het podiumbeeld zag met alleen een piano, toen dacht ik, wat?
0: Wat gaat hij doen?
1: Bijzonder, ja.
0: Ja. Ja,
1: het was echt fantastisch, man. En wat een performer. En voor mij als comedian was de storytelling line ook heel verrassend.
0: Wel mooi, hè?
1: Ja, dat hij ons zo meenam door zijn levensloop. En de kansen die hij heeft gekregen, maar ook die hij zelf heeft gecreëerd.
0: Wat is je daarvan bijgebleven? Iets uit het leven van John Legend?
1: Nou ja, dat hij dus eigenlijk altijd van jongs af aan zelf een heel groot geloof heeft gehad in zichzelf. Van ik kan dit en ik ga dit gewoon doen.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel heel bijzonder. Dat er dus mensen zijn die van jongs af aan weten wat hun rol is. En dat ze daar gewoon voor gaan.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad een hele mooie boodschap. Howard, dank je wel ook voor je bijdrage vandaag.
1: Hey, graag gedaan, bro.
0: En wat was het mooi, hè? 3 dagen hebben wij hier uitgezonden op het North Sea Jazz Festival. Voor de mensen die nog willen nagenieten, je kan naar NPO Start gaan. Daar kan je natuurlijk ook kijken naar de Best Of eigenlijk. Ik zie dat daar nu een optreden is van Original Coffee, die vanmiddag hier optrad op het North Sea Jazz Festival. Dus leuk om daar nog even na te genieten. Of gewoon lekker te blijven luisteren naar NPO Blend. Want de grootste hits die hier gespeeld werden komen natuurlijk ook voorbij op je radio. We spreken elkaar morgenochtend weer in de Morning Show. Die doe ik met Jasmine Sendar. We zijn er van 7 tot 10 bij je. En ik heb een track klaarstaan van de man die hier straks op het podium te vinden is. Want heeft hij een andere naam. DJ Peewee heet hij dan. Anders een pak vormt samen met Bruno Mars Silk Sonic. En die hoor je met Liefde Door Open.

0: Calypso. Blend. 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds

Minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

and soul. Blend. 12 uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Gent. Home of classic R&B, hip hop and soul.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. En de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.